Avro mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Na een brand in Rotterdam zijn meerdere huizen onbewoonbaar verklaard. Gisteravond brak brand uit in een portiekwoning op de 4e verdieping. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de huizen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten gisteravond naar buiten. De meeste mensen kunnen gewoon thuis slapen. In het Limburgse Lottum, vlakbij Venlo, zijn bewoners van een huis enorm geschrokken toen een auto bij hen naar binnen reed gisteravond. Volgens L1 ramde de auto eerst een hek en botste die tegen het huis aan. Er zit een gat in de buitenmuur. Daarna reed de auto nog door en kwam het via een boom in de tuin tot stilstand. De beveiliging voor het huwelijksfeest van Taylor Swift en Travis Kelce in New York kostte ruim €140.000. Daarmee werden vergunningen betaald en ook de inzet van de politie. Er waren tientallen agenten ingehuurd. Hoeveel het hele huwelijksfeest kostte is niet bekend. Amerikaanse media schatten het op meerdere miljoenen. En de Belgische keeper Thibaut Courtois steunt zijn collega Senne Lammens. Courtois raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Spanje. Hij vond zelf dat hij door kon, maar werd toch gewisseld. Invaller Lammens liet vlak voor tijd een schot los waarop Spanje de winnende maakte. Hij wordt hier alleen maar sterker van, zei Courtois. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het Veronica Weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van Helmond is het lichaam van een zwemmer gevonden gisteravond. Die werd eerder als vermist opgegeven bij de Brabantse zwemplas. Duikers van de brandweer hebben gezocht naar de zwemmer en het lichaam gevonden. De identiteit van de zwemmer is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk waardoor het misging. Suriname heeft een grote drugsvondst gedaan op een schip dat was gemaakt om onzichtbaar te blijven. Er werd 1600 kilo drugs gevonden in verborgen ruimtes. Wat het was, is niet bekend. Het schip lag in een rivier vlakbij de haven van Paramaribo. 9 mensen aan boord zijn aangehouden. Die hadden allemaal een Ghanees paspoort. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn wordt een vrouw gegijzeld. Een man houdt haar al sinds 10:00 gisteravond vast. Ze zitten nu nog steeds in de supermarkt. De politie probeert op hem in te praten om de vrouw vrij te laten, maar dat lukt nog niet. Waarom de man zich met de vrouw heeft opgesloten is niet bekend. En als Amerika nieuwe sancties oplegt aan Iran, schenden ze volgens Iran hun eigen vredesakkoord. Amerika kwam met sancties nadat Iran weer olietankers aanviel in de straat van Hormuz. In het akkoord stond dat er geen sancties zouden komen en dat Amerika geen extra militairen zou sturen. Maar ook dat Iran geen schepen meer zou aanvallen. Het Veronica Weer van Weer Online. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn meerdere woningen uitgebrand gisteravond. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een flat en sloeg over naar de woningen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten naar buiten. De meeste mensen konden gewoon thuis slapen. De bewoners van de uitgebrande woningen werden door de gemeente opgevangen. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. De auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. Politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. Den Haag had een akkoord over een asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, maar het nieuwe gemeentebestuur heeft dat verscheurd. Er was een afspraak met het COA om daar ruim 400 asielzoekers op te vangen. Maar er zijn verkiezingen geweest en de nieuwe coalitie wil het niet. Het COA mag wel komen praten over andere opties. En België is uitgeschakeld op het WK voetbal. Spanje was gisteravond met 2-1 te sterk. De Belgische doelman Thibaut Courtois viel in de tweede helft geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die vlak voor tijd een bal losliet, waardoor Spanje de winnende scoorde. In de halve finale moet Spanje tegen Frankrijk. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en zomerse dag met 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: De beste muziek aller tijden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: slot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PSV Vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: IMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelofarendsveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open, alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een medewerker van Defensie omgekomen. De man botste op zijn motor tegen een lichtmast. En België ligt eruit op het WK voetbal. In de kwartfinale tegen Spanje was het bij rust 1-1. Maar vlak voor tijd kwam Mikel Merino voor de Spanjaarden in het veld en maakte die er 2-1 van. In de halve finale van dinsdag treft Spanje Frankrijk. Dat stuurde eerder deze week Marokko naar huis. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het iets minder warm. Vanochtend kan er nog wat mist hangen.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey.
2: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
4: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Mama Lisanne, dit is Gerard Ekdom. Hartelijk goedemorgen, hoor ik te zeggen. Want jij bent nu de ochtendshow discjockey. En je bent eindelijk weer terug op de radio. Ja! Dat werd tijd. De ochtendshow in het weekend is voor jou. Door de week doe ik hem wel. En ik wens je er heel veel plezier bij. Geniet van elke seconde, want het is voorbij voordat je er erg in hebt. Bye bye, baby.
1: Hey, lieve Lies. Oh, kijk nou. Hebben we die microfoon niet fantastisch voor je opgepoetst? Blij dat je er weer bent, meid. Dikke kus.
2: Lies, het is Frank hier. En ik wil je heel veel succes wensen met de allereerste op zaterdag. Tof dat je weer terug bent. En kusjes, kusjes.
3: Hey Lisanne, hier Wouter. Ik heb al verteld dat je er fantastisch uitziet na je zwangerschap en de bevalling. En gelukkig kan iedereen nu ook weer horen hoe fantastisch je klinkt. Veel plezier en geniet ervan.
4: Hey baby, wie is de allerbeste radiotje van de wereld? Mama, ja. Ja. Mama, heel veel plezier vandaag. Wij gaan lekker samen luisteren.

0: I love the smell of coffee in the morning. Smells like victory.
1: Ik heb alles helemaal voorbereid. Ik zit er helemaal klaar voor. Hak allemaal lieve berichten van mijn collega's. En daarna hoor ik mijn man en mijn zoon. Ik moet even naar het toilet. Ik moet me even oppoetsen. Tranen over mijn wangen. Goedemorgen. Radio Veronica. Even wat anders dan je gewend bent. Zaterdag en zondag is van mij en ook voor jou. Van 7 tot 10. Dit is Veronica. En ik ben weer terug. En share je zo ook. En love and understanding. Nogmaals een hele goede morgen.

0: Misschien wel een nieuwe taal leren. Genieten van je leven tegen het lijf lopen. Een andere baan beginnen. Of in mijn geval, moeder worden. Er kan heel veel gebeuren en heel veel veranderen. Maar vanaf vandaag waait er een nieuwe wind. Elke zaterdag en zondag ben ik er voor jou en met jou. Om gewoon lekker dat weekend te starten. Van 7 tot 10. Vandaag begonnen. Ik zal me even voorstellen. Goedemorgen, ik ben Lisanne Bronckhorst. Misschien ken je me al. En zo niet, wat leuk om kennis met je te maken. Ik ben dus een nieuwe moeder van BMIN. En mijn partner en mijn zoontje zijn ook nu aan het kijken. Hoi jongens, mama is op tv. Echt helemaal superleuk. Ik ben een beetje fitnessverslaafd. Ik ben een spring in het veld. Ik ben ontzettend ADD'er. En ik ben een heel groot muziekliefhebber. En dat is ook de reden waarom ik hier ben. Met heel veel zin. Ik ben natuurlijk de komende 3 uur voor jou en met jou. En ik zie al dat die app helemaal vol loopt. En dat maakt mij zo ontzettend blij. Anita appt. Ik zie Goos, John, Silke, Peter, Amanda. Ik ga zo even uitgebreid kijken en even mijn aandacht geven aan jou. Wat ik ontzettend leuk vind. Maar je weet dus inderdaad die app te vinden. De gratis Radio Veronica app staat wagenwijd open. Ik zeg, let's get started.
1: Start de dag. Met een lach.
2: I'm not laughing.

De volledige 6,5 minuten heerlijk. Echt genieten. Kan niet genoeg krijgen van het gitaarspektakel van de Eagles en Hotel California hier bij Radio Veronica. Het is heerlijk weer. Je hoeft niet te kijken op je weerapp, hoor. Het wordt gewoon warm en zonnig. En zoals Anastasia altijd zegt, zon of geen zon, ik ga de deur niet uit zonder mijn zonnebril. Ik heb hem zelf ook maar even in mijn tas gedaan. Anders krijg ik wel heel veel kraaienpootjes en fronsjes. Anastasia kan je niet wegdenken zonder haar gekleurde zonnebril. En natuurlijk ook zonder haar dijk van een stem. I'm out of love, hier bij Veronica.

0: Goed dat ik mijn microfoon heb uitgedaan. Ik vind het altijd zo lekker om keihard mee te blaren met Anastasia. Maar echt of dat goed klinkt? Nee, dat denk ik niet. Hele goede morgen, jouw zaterdag. Het is 7:58. Er zijn ontzettend veel appjes binnengekomen. Ik ben terug van zwangerschapsverlof. Wel een ander jasje. Normaal deed ik 4 tot 6 ochtends door de week. Het vervroegde programma van Gerard Ekdom. Maar gelukkig zijn er heel veel mensen meegestapt. Of gewoon heel veel mensen die al heel vroeg lekker luisteren naar Veronica. Duimpje daarvoor. Ik krijg een leuk appje van Peter. Hij zegt, oh, goedemorgen, het vertrouwde geluid weer met Lisanne. Bruno zegt, ik mis je wel tussen 4 en 6. Ja, ik ben wel in ieder geval heel blij dat je hier ook weer bent. Hannes is er ook bij. Welkom terug bij het Station van Nederland. Fijn je weer te horen. Ik heb een nieuw huisje gekocht, dus ik ga lekker van je genieten terwijl ik aan het klussen ben. Even kijken, Chris, die heeft ook nog welkom back. Ik kan nu uitslapen met jouw show. Ik vind het heerlijk. Wat goed dat je er weer bent. Blij om weer terug te zijn.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: De prijsfavorieten van Albert.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Mocht je nou een klein beetje aan het struggelen zijn en sta je voor je kast en denk je, ja, wat moet ik aan vandaag? Nou, ik ga je even helpen. De ochtend kan hier en daar nog op bewolkt beginnen, maar later in de ochtend is het in het hele land hartstikke zonnig. Het wordt zo'n 27 tot 32 graden. Dus ik zou zeggen, als ik advies mag geven, korte broek, doe maar hoor.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu,
7: Lisanne Bronckhorst.

Victoria's Secret, Miley Cyrus. Ze weet als geen ander hoe het is om een gebroken hart te hebben. Nothing breaks like a heart. Zo direct ga ik een lekkere Stones plaatje draaien. En het toeval wil dat ze natuurlijk een geweldig album hebben gereleased. Althans, ik vind het geweldig. Ik laat je ze ook graag wat horen. Want er is één plaatje die ik maar niet uit mijn hoofd krijg. Dat is echt een beetje een verslaafd dingetje. Je hoort het zo. Eerst PhD hier bij Veronica. I won't let you down.

0: Van goede vrienden wil je deze tekst altijd graag horen. I Won't Let You Down, PhD. Hier bij Veronica, goedemorgen voor de zaterdagochtend. Het is 8:13. Wij hadden iets heel erg tofs bij Veronica. Althans, ik vind dat zelf echt extreem tof. Dat laat ook wel precies zijn, of eigenlijk zien wie Veronica is. We hadden namelijk een exclusive bij ons clubje. Donderdag op vrijdagnacht kwamen er ongeveer 20 luisteraars. Die kwamen naar Veronica, naar de studio, om als allereerste het nieuwe album van de Stones te mogen horen. Nou, dat was echt een feestje. Het nieuwe album heet Foreign Tongues. En luisteraars waren het eigenlijk unaniem met elkaar eens. Dit is precies zoals de Stones horen te klinken, zoals ze altijd hebben geklinkt. Het is gewoon echt geweldig. En ik vond deze reactie van een lieve papa, vond ik toch wel heel erg zoet. En die wil ik heel even aan je laten horen.
1: Nou, ik vind de stem van Mick Jagger heeft niks ingeleverd. Nee, ondanks dat hij de 80 passeerd is. Dus wat dat betreft is goed.
2: Ja, inderdaad. Ik vind het typisch een Stones LP. Met flink wat gitaarmuziek erin. Daar hoor ik wel van.
0: Ja, het is ook echt een geweldig album. Ik wil je ook nog heel even een favorietje van mij laten horen. Ik heb het hele album gecheckt. Maar deze, Mr. Charm, ik weet niet wat hij heeft. Hij heeft gewoon iets. Luister zelf maar even.

0: ongelooflijk lekker. Luister dus het nieuwe album van de Stones, Foreign Tongues. Je hoort ze natuurlijk hier ook al af en toe voorbij komen bij Veronica. Maar nu gewoon even een oude gouden van de Stones. Rock and the Hard Place.
1: Dit is... Radio Veronica.
2: Dit is waarom ik van Veronica hou. Join the club.
1: Hier hoor je de beste muziek.

Set en Joyride en daarvoor nog Time Goes By So Slowly. Je leert echt waarderen wat tijd is als je een kind hebt. Dat heb ik wel geleerd. Tijd is een illusie, denk ik nu. Madonna en Hang Up hoorde je hiervoor nog. En zo in het volgend uur. Even naar achter jouw kans op weekendtickets voor Zwarte Cross. Mijn kleine Benjamin van 3 maanden laat ik ook nog even aan het woord. En deze komt ook zo jouw kant op.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl. Of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
10: Kippie.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: The stories are true.
13: The story has just begun.
14: Disney's Vaiana, kom tot leven.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
16: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
17: Hakje dag!
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof, kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. Politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe-supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Daar raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Het was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen. President Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen twee woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Het Veronica weer van Weer Online. Voor een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen.
25: 18 plus, speelbewust.
26: Ja.
27: Echt serieus? Wat een geld.
28: 18.000. Godverdikke me.
29: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
29: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
30: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
31: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
32: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
33: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
30: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
34: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
35: Goedemorgen!
36: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
37: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
38: Als je Vodafone mobiel
39: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
38: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: sport is weer een beetje aan het dalen natuurlijk. Deze week was het heel erg druk bij de Johan Cruijff Arena. Hij gaf 4 concerten. En ik heb wel wat video's voorbij zien komen op Instagram. Sowieso ook op het hele internet. Want die man is natuurlijk wel echt, ja, best wel een interessante verschijning om te zien. Met zijn zonnebril en al zijn gekleurde outfits. En Iole, die was er ook bij het concert. En die vond het ook echt helemaal weergaloos.
1: Ik heb nog steeds last van mijn keel. Zo hard dat ik heb meegezongen en geschreeuwd. En eigenlijk alles klopte gewoon aan dat concert. Zijn stem was ontzettend zuiver. Hij zong goed. Zijn choreo's en dance moves waren echt on point. Hij kwam met een auto het podium op met een fiets. Hij had ook Anderson Paak bij zich. Zodat ze vanuit hun duo Silk Sonic nog wat nummers zongen. En Anderson Paak die liep vervolgens op houtklompen rond. Het was echt grappig. Het was een goede show. En het was supergoed. Ik heb echt een topavond gehad.
0: Dat is wel iets beter, hè? Dat je gewoon met klompen op het podium kopt in plaats van een joint. Dat is toch wel, dat is toch wel goed. Ja, en jij bent wakker op de zaterdagochtend. De app stroomt hartstikke vol. Wat brengt jou dit weekend? Silke is lekker vertrouwd aan het bakken. Die is bezig met gebak in de zaak. Jeroen zegt, welkom Bagley's. En Antonia, dat vind ik wel goed dat ze dit zegt. Zij stuurt een foto. Ze is aan het hardlopen, maar daar miezert het. Het is ook heel grijs in Assen. Want ik zei net, ja, het is prachtig weer. Rustig aan, Antonia. Ik weet zeker dat aan de loop van de ochtend dat het overal zonnig is. Althans, dat zegt het weerbericht mij. 27 tot 32 graden. Zo direct een plaat waarbij mijn vriend altijd zegt, Lies, je hoeft niet mee te zingen. Oren dicht. Somber komt

Summer en 12 to 12. Zijn echte naam is Shane. En wij delen bijna een verjaardag, dat wist ik helemaal niet. Ik ben 6 juli jarig en hij 5 juli. Volgende week begint hij aan zijn You Are The Reason Tour. Het is echt een muzikaal feestje. Maar we moeten hem nog van te goed houden. Want ik heb even gekeken naar de data en waar hij allemaal speelt. Dat is niet in de buurt, kan ik vertellen. Maar ergens in 2027 zou die wel naar ons toe komen. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Want daar wil ik wel echt tickets voor. Want ik ben wel een beetje, ja, toch wel een beetje verliefd op Somber. En zo direct jouw kans op weekendtickets voor Zwarte Cross. We geven deze hele week en ook volgende week weekendtickets weg voor Zwarte Cross. En hoor je nou het ticketalarm? App dan naar de Radio Veronica app. En even een tip van Flip, dat zeg ik er ook maar gewoon bij. Bij mij werkt een ingesproken berichtje altijd heel goed. Dus heb jij een hele blije kreet, wil jij heel graag naar Zwarte Cross? Gooi iets gezelligs erin. Ja, en dan kan je toch wel zomaar een aandacht gaan pakken. En Raspberry Beret nu en Prince.

0: Prince en Raspberry Beret hier bij Radio Veronica. En oren gespitst, ergens dit half uur jouw kans op weekendtickets voor Zwarte Cross. En deze hoor je ook over een paar minuutjes. Don't blame me.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De prijsfavoriet.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
2: Het is 8:30 en jouw weer voor deze zaterdag. De ochtend kan hier en daar nog wat bewolkt beginnen. En daar krijg ik ook bewijs van. Zowel van Dick uit Van Bemmel en Antonia uit Assen. Het is daar grauw en grijs. Maar later in de ochtend is het in het hele land lekker zonnig. Het wordt zo'n 27 tot 32 graden.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu.
9: Lisanne Bronckhorst. Met de

0: Gezellig in Lichtenvoorde.
1: Joehoe, Zwarte Cross. Ik wil één, dus kies mij.
0: Ik wil graag kaarten voor de Zwarte Cross.
2: Ja, iedereen wil natuurlijk kaarten voor de Zwarte Cross. Maar wij geven er ook gelukkig ook een paar weg. Dus misschien is het wel voor jou. 2 weekendtickets plus de camping, waar je kan genieten van koud bier, motocross, kermis, stunts en geweldige artiesten. Ik noem even een Witten Temptation, Direct, Kaiser Chiefs en Rondé. Ik ben er vorig jaar geweest en ik vond het echt weergaloos. Ik denk dat het een van de betere weekenden uit mijn leven is. Dat zegt misschien ook heel veel over mij, maar ik vond het echt, ja, een spektakel om bij te zijn. Nou, misschien ben jij er wel zo bij. Aan de lijn heb ik goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Natasja. Hoe verloopt jouw ochtend zo far?
3: Nou, onderweg naar werk. Voor een laatste werkdag weekend.
2: Oh, lekker. Dus er komt iets heel goeds jouw kant op het weekend.
3: Ja, zeker, zeker.
2: En zullen wij jouw ochtend iets beter maken, Natasja?
3: Nou, dat mag wel.
2: Jij wint 2 weekendtickets voor de Zwarte Cross!
3: Oh jezus, dat is echt super gaaf.
2: 16 tot en met 19 juli. Ik zou zeggen, haal die weekendtas of die hutkoffer, backpack, waar je ook mee naartoe wil. Haal maar uit de kast, want jij gaat erheen, Natasja.
3: Wow, nou super gaaf. Dat is echt super tof, ja. Dat kan ik wel gebruiken.
2: En nu nog de grote vraag, met wie ga je? Heb je al iemand waarvan je denkt, ja, jou ga ik zo opbellen?
3: Nou, ik heb mijn vrienden gedacht en anders weet ik nog wel een ander goed slachtoffer. Dus dat komt helemaal goed.
2: Ben je trouwens wel eens geweest, of niet?
3: Ja, heel lang geleden. Ik denk misschien wel 12 jaar geleden of zo.
2: Wacht zoveel leuks op jou, Natasja.
3: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat dit jaar gaat verlopen dan.
2: Ja, en ik heb het weerbericht ook even gekeken. Het ziet er nou uit dat het ook gewoon lekker weer is. Dus je korte broek, korte rok, wat je wil, je Adam of Eva kostuum. Het kan gewoon uit de kast.
3: Ja, nee, dat komt helemaal goed. Ik heb er echt heel veel zin in.
2: Nou, nog één keer jouw blijheidskreet, want jij gaat de Zwarte Cross.
3: Woe, dankjewel, dankjewel.
2: Zo blij om iemand blij te maken. Heel veel plezier, Natasja.
3: Dankjewel, dat kan ik echt zo hard gebruiken.
2: Dan gaan we nu maar terug naar het werk.

0: Down Under en Man at Work krijgen heel veel berichten op de app. Maak je geen zorgen. Ja, dat wilde ik zeggen. Maak je geen zorgen. Want we geven nog steeds heel veel kaarten weg voor Zwarte Cross. Zelfs tot aan de donderdag kan je gewoon nog kans maken. Dan hoor je in de ochtend dat je kaart hebt gewonnen. En dan mag je gewoon met je hutkoffer die kant op.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Zo zijn wij gewoon. Heel veel goede tickets voor Zwarte Cross voor het weekend. Hey, goedemorgen, Lisanne Bronckhorst hier. Weer mijn eerste keer show maken. In de afgelopen 4 maanden ben ik gewoon lekker thuis geweest. Heb ik vooral heel veel gezorgd en geknuffeld met mijn kleine ventje. Ik ben moeder geworden. Kleine Benjamin. En Benjamin, ja, wat zal die worden? Ja, ik denk dus dat hij radio-DJ gaat worden. Want hij is zo ontzettend aan het kletsen. Het is zo'n blij, schreeuwerig mannetje. Hij kijkt je aan en dan begint hij gewoon dit soort geluiden te maken. Aan Benjamin. Ja, en dit doet hij ook dus om 6 uur 's ochtends. Maar hij wil gewoon kletsen. Hij wordt gewoon wakker in het midden van de nacht en denkt hij, hey papa, mam, ik weet dat jullie slapen, maar ik heb gewoon zin om te connecten. En als het gaat om muziek, ja, ik denk dat je best wel snel bent uitgekeken op kinderplaten. We draaien af en toe iets van Woezelom Pip en Juf Roos. Als ouder ken je het misschien wel, maar ik probeer hem natuurlijk ook gewoon de Veronicaanse opvoeding te geven. Dus ik zet heel vaak Radio Veronica aan, maar ook gewoon af en toe even een album van Fleetwood Mac, van Phil Collins. Maar ook heel veel van John Mayer. Want als ik dit soort muziek draai... Collins. Maar ook heel veel van John Mayer. Want als ik dit soort muziek draai...

0: zo jouw moment op de radio. Twee Veronica-parels die lijnrecht tegenover elkaar staan. En eentje moet er afvallen. Wie kies jij als het echt niet anders kan? Het is terug, het Kill Your Darlings momentje. Dat komt er zo aan. En dit ook na negenen. Brian Adams, hoor je zo.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Hey jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.

0: meest getoonde prijs.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je

0: Toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2.79. Lidl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Die komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Het vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 10 uur gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de 3e keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. Het Veronica weer van Weer Online. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm.
13: Dan krijg je nog van mij het Radio Veronica Verkeer. Er zijn 2 vertragingen gemeld. De A12 richting Oberhausen tussen Uitdijk en Duitsland, 10 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar afgesloten. 5 minuten vertraging.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Die komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: net zo makkelijk retour.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Never Cross and Alright. Goedemorgen, jouw zaterdagochtend hier bij Veronica met mij, Lisanne. Ik ben zo blij om hier weer te zijn.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Voordat ik met verlof ging, jeetje, dat is gewoon eind februari. Mijn hemel, was dat lang geleden. Had ik een item waar jij jouw mening kan laten horen. Het Kill Your Darlings momentje. Dat is het moment dat twee echte Veronica parels het tegen elkaar opnemen. En er is maar ruimte voor één parel. Dus het is eigenlijk heel simpel. Wie gun jij het podium? En de grote vraag, welke Veronica darling ga je zo killen? Ik heb twee hele grote uit de doos meegenomen van de jaren 70. Deze nemen het tegen elkaar op. En Tina Turner en Proud Mary. Maar wie staat daar tegenover? Het is CCR. Have you ever seen the rain? Nou,

een lekkere plaat. Jeetje. Sienna Spiral en Material Lover. Ja, als je fan bent van Anne Hathaway en Meryl Streep, dan is deze hier niet onbekend. Dit is namelijk de soundtrack van de nieuwe film The Devil Wears Prada. Staat ook nog op mijn lijstje om te kijken. Heerlijk. Echt heel lekker. Material Lover hier bij Radio Veronica. Je hebt nog 3 minuten om jouw stem uit te brengen. Welke wordt er gekild deze ochtend? Proud Mary, Ike en Tina Turner? Of Have You Ever Seen The Rain? CCR. Ik ben heel druk bezig met de appjes bijhouden. Een kleine tussenstand, maar er kan echt nog van alles gebeuren. De plaat die voor nu gekeeld wordt, is zo CCR. Wil je niet dat dat gebeurt, dan moet je nu appen.

0: Your Darlings.
1: En het Kill Your Darlings momentje is aangebroken. Ik heb hem gewoon meegenomen. Lekker verhuisd. Van 4 tot 6 ben ik normaal door de week te horen. Voor mijn verlof. En nu een nieuwe weekendshow van 7 tot 10. Zaterdag en zondag met mij, Lisanne Bronckhorst. En dit is het moment dat de radio helemaal voor jou is. Jij mag het namelijk zeggen. Twee Veronica Parels. In dit geval uit de jaren 70 heb ik meegenomen. En jij mag kiezen welke er gekild wordt. Proud Mary van Ike en Tina Turner neemt het op tegen CCR Have You Ever Seen the Rain. Er zijn heel veel appies weer binnengekomen, waarvoor grote dank. Alleen maar heel erg fijn om te zien dat iedereen toch een mening heeft over muziek. Daarvoor ben je ook natuurlijk hier. Even kijken of we het eens zijn met de mening van Dick.
2: Mooi, Tina maar in de prullenbak. En laat CCR maar staan.
1: Zijn we het daarmee eens? 68% tegenover 32%. Welke plaat wordt er gekild? Mijn excuus voor CCR.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's this one.

Remember, listen to the story now. Left a good job in the city.

19 hitter er bleven staan. Proud Mary. En gekild is CCR Have You Ever Seen The Rain. Maar dat is het leuke. We hebben zulke oplettende luisteraars. Bastiaan zegt heel terecht. Ja, eigenlijk heb je niet echt CCR gekild. Want ze hebben natuurlijk ook deze plaats. Wie

0: afscheid genomen van CCR. En sowieso neem je niet echt afscheid natuurlijk van de echte parels van Veronica. Want die hoor je hier de hele tijd. Alleen nu heel even gekild. Jouw zaterdagochtend, 9:55. Wat doet het weer zo? En ook José komt eraan.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur... tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels... in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
9: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: De ochtend kan hier en daar nog op bewolkt beginnen, maar niet getreurd, zongenieters. Later in de ochtend is het in het hele land zonnig. Je zwembroek, bikini of badpak mag je uit de kast pakken. Het wordt zo'n 27 tot 32 graden.
1: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu,
1: Lisanne Bronckhorst.
10: Met de beste muziek aller tijden.

We hadden al afgelopen donderdag hadden wij iets heel vets bij Veronica. We hadden een exclusive met ons clubpie. En 20 gelukkige luisteraars die mochten langskomen om het nieuwe album van The Stones te luisteren. Foreign Tongues heet dat. Ja, en de luisteraars waren echt helemaal zinderend. Vonden het helemaal te gek. Ik overigens ook. Mocht je nog niet geluisterd hebben, Foreign Tongues. Echt een aanrader. Mijn favorietje is persoonlijk Mr. Charm. Die heb ik al eerder deze show laten horen. Maar de Rolling Stones, die deden ook een cover. Waaronder deze van Amy.

What are your prosing? Nou, wat dacht je van 4 uur genieten van het beste wat de ethisch te bieden heeft? Zo met Maurice Verschuren. Dat komt zo jouw kant op. Maar eerst nog even een vraag aan jou. Welke geur brengt je meteen terug naar een herinnering of een bepaald gevoel? Ik heb mijn fijne herinnering en gevoel namelijk op. Ik hoor het graag van je. 10:15, hoogste tijd voor...

0: Lekker 4 uur genieten met Maurice Verschuren en de Ethies. En een hele goede morgen, vriend Maurice.
1: Hey, goed je weer te zien en welkom terug.
0: Ah, het is zo lekker om thuis te zijn. Dit is namelijk mijn thuis, zo zeg ik het ook. Ja, het is gewoon echt thuiskomen dit.
1: Ja, heerlijk. Nee, echt heel fijn.
0: En, ik ben er ook heel blij mee.
1: Echt leuk. En ik heb je nog wel even nodig zometeen. Ja, ik zet je meteen aan het werk.
0: Heel goed. Ik heb je ook even nodig, want ik ben namelijk heel nieuwsgierig. Ja. Ik vroeg namelijk net aan de luisteraar, wat voor geur geeft nou echt een bepaalde herinnering, een bepaald gevoel?
1: Ja.
0: Nicolette zegt rozen, Monique zegt Zwitserland met mijn kinderen.
1: Oh, ja.
0: Zo, dat voel ik ook wel. En Wilma zegt iets heel moois, daar ging jij meteen net op aan.
1: Ja.
0: Brut. Ik denk, hè, wat is dat?
1: Ja, brut. Ja, brut is een van de oudere geuren, dat is een hele heftige, zware geur.
0: Ja.
1: Elvis Presley had brut. En ik ben toevallig, je vraagt echt de connoisseur, want ik ben een geurverzamelaar.
0: Ja,
1: ik ben er gek op. En ik weet ook wat iedereen heeft. Weet je wel? Maar brut is dus echt een hele oude, oldschool geur. Als je hem ruikt, zullen mensen denken, oh, ik ruik een wc langs de snelweg in Frankrijk.
0: Ja.
1: Want het is een beetje een zware geur. Er zit veel patchouli in. Maar Elvis, bedoel, hallo. Hè? Elvis can't be wrong.
0: Als Elvis het draagt, dan wil ik het ook.
1: Maar een beetje een zware geur, er zit veel patchouli in. Maar Elvis, bedoel, hallo. Hè? Elvis can't be wrong.
0: Als Elvis het draagt, dan wil ik het ook.
1: Maar het is wel een beetje. Het is

0: branden op het strand in de jaren 80. Toen dat normaal was. Hè. Je moest bakken, hè, zo rood mogelijk. Hè.
1: Zo rood mogelijk. Dat is echt zoiets raars. Tegenwoordig zit ik gewoon heel graag gewoon met mijn petje op onder een parasol. Ja. Maar een beetje te voorkomen dat ik te vroeg bruin ben. Heerlijk. Zo direct lekker genieten met Maurice. En hij heeft me nodig, dus ik blijf dat nog wel even plakken. Ondertussen genieten van deze bij Veronica, Chris Rea en On The Beach.

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.

0: switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja.
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws.
17: Het is 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst. En daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. Het Veronica Weer van Weer Online. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm.
5: En dan Veronica Verkeer, dit zijn de 3 langste files. De A7 Westerbroek richting Bremen voor de grens 9 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 10 minuten. En de A15 Ridderkerk richting Nijmegen voor de brug over de Linge nu een half uur. Er zijn ook snelheidscontroles, je kan ze allemaal vinden. En ook melden als je er een tegenkomt in de Flitsmeister-app.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Als je Vodafone Mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elk

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Alm of Kwark, Hoekje en Choco met Slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ik kom.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Radio Veronica.

0: er binnenkomt en daar heb je hem weer. Of daar heb je haar weer. Het gaat op de app inmiddels over Old Spice en over Brut en zo. En dit was Paul Carrick. Voor kijk wel een toepasselijke. When you walk in the room. Daarvoor The Police and Every Breath You Take.
1: Gentlemen and ladies. Let the mayhem begin.
0: Ruik hem toch. Een heerlijke juliochtend. Alhoewel best wel bewolkt op veel plekken in Nederland, maar het klaart op. En we hebben een heel mooi weekend. En je vrienden van Radio Veronica zijn hier met de beste 80's tot 6 uur. En we zijn trouwens ook bij Bospop. We hebben Niek van der Brugge op pad gestuurd. En die loopt daar rond. We gaan even met hem contact hebben, want er zijn een aantal Radio Veronica vrienden die daar naartoe gestuurd zijn met camping en weekendtickets met een hele vriendengroep. Dus we gaan even een beetje de sfeer peilen. En aan jou de vraag, heb jij iets wat je wil horen op deze zaterdagochtend uit de 80's? Geef het maar door. En dat doe je door even een appje te sturen naar de gratis Radio Veronica app. Ik heb sowieso voor je David Lee Roth en nu de Pointer Sisters.

Radio Veronica, Phil Collins, Against All Odds. David Lee Roth ook nog, Just Like Paradise. Het is Radio Veronica. We zijn trouwens bij Bospop in Weert. Niek van der Brugge, vriend en collega, loopt daar rond. Ik ga zo meteen even met hem schakelen naar het Veronica Village. Kijken hoe de sfeer is daar. Hè? Verder

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
8: Kippie.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Veronica Weerbericht.
17: In het midden en noorden van het land hebben we nog wel wolken. Maar het zuiden en zuidwesten, daar is het al flink zonnig. Vanmiddag stralend weer, 27 tot 31 graden. Aan zee wat koeler. Na het weekend houdt het zonnige en warme weer aan. Over het noorden trekt maandag wel wat tijdelijke bewolking. Later in de week neemt de kans op buien toe.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdom.
18: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu
18: Maurice Verschuren.

0: soort top 40 van de vinyl. En dat is de vinyl 33. En Lisanne Bronckhorst is er nog bij.
1: Goedemorgen, Maurice.
0: Opnieuw collega, of nog steeds. Heel fijn dat je er weer bij bent.
1: En ik ben ook heel blij om terug te zijn.
0: En ik zet jou meteen aan het werk.
1: Ja. Dat is goed, dat mag. Leuk zelfs.
0: Ja. Wat is nou eigenlijk de top 5 deze week qua vinyl in Nederland?
1: Deze week is Madonna met Confessions 2. Sienna Spiral met Visitor. Lil Kleine, Alleen. Op nummer 4, Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl, So in Love. En op 5 vind ik wel leuk. Bruno Mars, The Romantic. Ja, die man stond natuurlijk gewoon de hele week in een uitverkocht Johan Cruijff Arena.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ik vind het ook wel logisch dat die ook in de top 5 staat.
0: Jij bent er niet bij geweest, denk ik. Hè? Nee. Als aanstaande moeder, dan is dat even niet een prio. Hè?
1: Het is, nou ja, ik zou het graag willen, maar de avonden zijn wel momenten die ik niet op wil geven.
0: Nee.
1: Maar ik hoop dat er op een gegeven moment komt dat ik dat wel weer kan, want Bruno Mars schijnt wel echt te gek te zijn geweest.
0: Ja, ja. En die Madonna meteen op nummer 1, hè? Dat is ongelooflijk. Nou, ik heb dus iets meegenomen uit de categorie, ja, zeg maar, legendarische artiesten.
1: Ja. Oh.
0: Het album Bad van Michael Jackson.
1: Oh, die foto van hem met dat jack aan, dat is toch heerlijk.
0: Dus hij heeft dat jack met dat zwarte jack, je kent hem, misschien heb je hem thuis ook wel, de LP, met dat jack met al die gespen. En wist je dat Quincy Jones in die tijd met hem samenwerkte en hem Stinky noemde?
1: Oh, maar
0: en weet je waarom?
1: Dat ademt niet, dat leer
0: dat natuurlijk. Wou ik zeggen. Hij had dus altijd die gekke pakjes aan. En hij, had dus, hij woonde op zichzelf. Hij kon eigenlijk helemaal niet voor zichzelf zorgen. Dus hij noemde hem Stinky. Ik vond het zo'n grappig verhaal. Maar goed.

0: beste muziek uit de 80's hoor je in het weekend van Radio Veronica.
1: You two characters are going to Top Gun.
2: Radio Veronica.
0: 80's only.

0: Zo lekker dit. Tom Petty en Free Fallin'. Er is trouwens ook een hele mooie akoestische versie van John Mayer. Je weet wel, de grootste schuinsmarcheerder uit de popmuziek. De artiest die met alle supermodellen en actrices heeft gedate. Je hoorde ook nog Blondie, Atomic en van Vinyl, Michael Jackson, Another Part of Me. En ik kreeg ook nog een leuk appje van Martin die zegt... Goh, wat leuk dat jullie daar straks een van de mooiste nummers van Dire Straits draaiden. Brothers in Arms. Ja, mocht je zo'n plaat hebben die je graag wil horen, geef het maar door, hè.
1: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: Hey, en iets anders dat je kan doen via de app van Radio Veronica is een berichtje sturen. We hebben namelijk een zogenaamd ticketalarm. En dat, ja, dat klinkt een beetje als een autoalarm, hè, maar dan anders. Als dat afgaat, maak je de hele week en ook vandaag kans op tickets voor de Zwarte Cross. We zitten midden in het festivalseizoen. Komend weekend Lichtenvoorde, onder andere Douwe Bob is er, Craship Direct, The Opposites en misschien ook jij. Als jij het ticketalarm voorbij hoort komen, dan app je als een gek Zwarte Cross naar de gratis Radio Veronica app. Zometeen onderweg Fleetwood Mac en Nena.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja! Serieus?
3: 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wow.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleine formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 11 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de bosbranden in Zuid-Spanje is tot nu toe een stuk natuur zo groot als 2/3 van de gemeente Utrecht verwoest. Hulpdiensten zeggen wel dat ze steeds beter kunnen blussen omdat het weer is veranderd. Door de natuurbrand zijn al zeker 12 doden gevallen. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. In Berlijn is een bijna 12 uur durende gijzeling in een supermarkt beëindigd. Politie viel vanochtend de winkel binnen en schakelde de gijzelnemer met een taser uit. De man hield sinds 10 uur gisteravond een medewerkster van de supermarkt vast. Waarom is niet duidelijk. De vrouw is in shock en wordt behandeld. Bij een vliegtuigcrash op de Bahama's zijn 10 doden gevallen. 9 passagiers en de piloot. Over hun nationaliteit is niets bekend. Toestel van Flamingo Air was vanaf de internationale luchthaven in de hoofdstad Nassau onderweg naar Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Wat er misging is niet duidelijk. En de brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. Die brak uit in een grote schuur met landbouwvoertuigen en sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer voorkwam dat 2 woningen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden. Komt nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. Het Veronica weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig.
22: En dan Veronica Verkeer. Dit zijn de 3 langste files. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor de Hocht. 17 minuten door een ongeluk. A7 Westerbroek richting Bremen voor de grens 21. En de A20 Gouda-Hoek van Holland voor Terbrechtseplein 26 minuten. Dan meldt Flitsmeister 7 controles. Je kan ze melden en ook checken in de Flitsmeister-app.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatje.
23: Met

0: countrydiscounter.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
11: mama,
10: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: und Noor geträumt. En daarvoor Fleetwood Mac, Little Lies. Je bent bij Radio Veronica, het is 13 over 11. We schakelen even naar Weert. En daar is Niek van der Brugge. Niek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maurice. Mijn oude Brabantse kameraad.
0: Ja, zeker. Jij bevindt jou op het terrein van Bospop, of waar ben je precies?
1: Nou, het terrein, dit is het Veronica Village waar we middenin staan. En dat moet je een beetje zien als een groot grasveld waar mensen onder tenten zitten. En dan heb je één hoekje, dat is het Veronica Village. Van alle Veronica winnaars van Bospop bij elkaar gezellig op de camping met een kampvuur erbij. Wow. En ze hebben zojuist een eerste nacht achter de rug.
0: En ik neem aan dat dit by far het gezelligste stuk is, hè, van Bospop.
1: Jongens, is het hier een beetje gezellig of hoe zit dat? Ja. Dit is, en dan is het nog ochtend, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En hoe is de nacht verlopen daar?
1: Nou, dan kan ik het beste vragen aan winnaar Paul. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen.
1: Ik was jou net aan het zoeken, maar je was heel eventjes... zou die tegen stop maken ook?
2: Ja, we hadden even een kleine pauze nodig.
1: Was dat het Veronica-ontbijt wat we vanochtend geserveerd hebben... is wel goed geland, mag ik hopen?
2: Ja, die smaakte heerlijk. Dat was een lekker eitje.
1: Ja, je staat al met een pilsje in de hand?
2: Ja, waar je mee gestopt bent, moet je mee beginnen.
1: Het is altijd ergens op de wereld van 5 uur, hè?
2: Precies, ja. Jij snapt hem.
1: Heel goed. Vandaag, wat heb je gisteren gezien trouwens? Want er stonden al best wel wat mensen op het podium.
2: Ja, ik ben gisteren bij Volbeat, Steel Panthers. Wist met een Tasing trouwens geweest.
1: Ja.
2: Ja, dat was vet.
1: Horen wij veel goede verhalen over Rhythm Temptation.
2: Ik had ze nog nooit live gezien.
1: Ja, maar kippenvel, hè?
2: Ja, het was een gave show.
1: Ja, gave show. En de nacht, hoe is die verlopen zeg maar op de camping van Veronica?
2: Beetje kort. Beetje kort. Maar toen we een bedje hadden gevonden, hebben we heerlijk geslapen.
1: Ik hoorde iets over afterparties tot 4 uur in de nacht.
2: Ik heb inderdaad ergens een uurtje vier zien worden.
1: Ja.
2: Maar nee, dat was leuk.
1: Ja, maar je fikt wel je tent uit 's ochtends vroeg. Dus een soort standaard wekker heb je erbij gekregen.
2: Ja, die heb je hier niet nodig.
1: Nee.
2: Maar ze draaien er ook heel gezellig daar zo vanochtend ook wel een beetje muziek.
1: Ja, ik hoorde, dat is overal muziek.
2: Ja, dus je gaat slapen met muziek en je wordt ermee wakker.
1: Nou, lekker man. Ik wens jou een hele mooie festival. Hoe bevalt de Veronica Treatment tot nu toe?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Goed.
1: Nee, maar het is een fantastische dag. Het zonnetje staat hoog aan de hemel. En het is, ja, wat een goede sfeer heeft Bospop, hé.
0: Nou, super. Ik ben blij om te horen dat het er allemaal op rolletjes loopt. En het is, denk ik, vooral in die hoek zo net even wat zonniger dan de rest van het land. Maar het schijnt overal wel op te klaren in de loop van de ochtend.
1: Nou, hier is het al echt, de 30 wordt hier al aangetikt.
0: Hartstikke goed. Niek, wij hebben later nog wel even contact. Dankjewel, jongen.
1: Dat is goed, jongen. Later. Veronica.

0: Heb je hem al gehoord? De nieuwe single van U2, Streets of Dreams. Het is een hele fijne zomerse plaat. Ik zal hem er even bij pakken. Calle de Sueños of zoiets. Ja, het is Spaans. Het is Spaans. Het is zomers. En na twee verrassings-EP's eerder dit jaar, Days of Ashen, Easter Lily, komt er echt gewoon een nieuw album, Street of Dreams. De eerste single die staat dus online. Het is een banger, jongen. Een banger. Een banger van heb ik jou daar. Hé, trouwens, goed nieuws voor jou. Mocht jij nou een vieze auto hebben, dan ga ik jou nog helpen. De komende weken heb ik namelijk nog een wasstraatpas om weg te geven. Dus heb je een vieze auto? Je kan ook even foto's delen, hoor, van ondergescheten auto's en zo. Allemaal geen probleem via de gratis Radio Veronica app. Wie weet kan ik jou dan zo terugbellen. En dan krijg je van ons een wasstraatpas waarmee je bij jou in de buurt je auto gratis een keer kan wassen. Dus app maar door. Muziek onderweg van Queen en The Eurythmics.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
12: Kippie.
13: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Weerbericht.
0: In het zuiden schijnt de zon, in het noorden zijn er nog wel wat wolkenvelden, maar die verdwijnen vanmiddag. Het is dan 27 tot 32 graden, op de stranden wat minder warm. Vanavond is het nog een tijd zonnig en ook morgen hebben we een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Maurice Verschuren
18: met de

0: Drives Me Crazy, Divorce, Sex Crime van de Eurythmics en Queen ook nog. En A Kind of Magic. Op zaterdag is het toch een beetje voor de meeste mensen de nationale autowasdag. En ik heb hier de komende zaterdag, volgens mij doen we het nog een week of twee, een wasstraatpas om weg te geven. Aan de telefoon heb ik Roos. Hallo Roos.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij stuurt mij een heel mooie foto. Maar ik moet die foto, die moet ik eens heel even, daar moet je even iets over uitleggen. Want terwijl heel Nederland met 32 graden zit, zie ik hier een besneeuwd pad. Hoe zit dat?
1: Ja, maar dat was even om mensen koelte te wensen, die het heel warm hebben. En zo zie ik het dus in de winter ook mijn pad eruit, zeg maar. Ah. En zo is het één stofbende.
0: Ja, ik zie dus, jij zegt ook, ik woon aan een zandpad. Dus heel veel stof, uiteraard heel veel modder ook natuurlijk als het heeft geregend.
1: Ja. Klopt.
0: En zitten er ook veel vogels in die bomen of valt dat mee?
1: Nee, dat valt wel weer mee. Er zitten wel een hoop. Maar dat nee. Dus het is voornamelijk stof en modder.
0: Oké, nou ik vond het sowieso heel mooi om te zien hoe dat eruitziet in de sneeuw. Dat is een prachtig pad. Maar ik hou het liever even bij dit weer wat we nu hebben, Roos. Want
1: ik toch wat minder.
0: Ja, je bent of een zomer- of een wintertype, hè? Het is een beetje. Hoe dan ook, ik ga jou blij maken met een wasstraatpas. Gefeliciteerd!
1: Oh, dankjewel!
0: Daarmee kun jij bij jou in de buurt je auto binnenkort een keer wassen. En dan is dat probleem ook weer uit de wereld.
1: Nou, helemaal mooi. Dan hoef ik het een keertje niet zelf te doen.
0: Roos, ik wens je nog een heel mooi weekend.
1: Hey, dankjewel. Oh,

0: radio extra hard zet. En dat is Mark de Vries. En die stuurt dan het volgende bewijs daarvan.
1: Ah, is dat guilty pleasure dit. En ik ben op vakantie dus. Heerlijk.
0: Fijne vakantie. It's Raining Man. Hey, mocht je trouwens zo'n plaat hebben, maar dan uit de jaren 80 die lekker fout is, die je graag wil horen, stuur het door, want straks is het weer tijd over een half uurtje voor Fout van Oud.
2: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: En wat we ook hebben, en het zou zomaar eens kunnen zijn dat het vandaag gaat gebeuren, het Radio Veronica Ticket Alarm. Het klinkt een beetje als een autoalarm, een soort sirene. Nou, als je dat voorbij hoort komen, dan kan je appen Zwarte Cross naar Radio Veronica. Want ook wij hebben tickets voor de Zwarte Cross komend weekend in Lichtenvoorde. Met onder andere Douwe Bob, Cressip, Direct, The Opposites. En misschien ben jij er ook bij, dus hou je radio in de gaten. En hoor jij het ticketalarm voorbij komen, dan app je naar de studio. En zorg er wel voor dat je dan bereikbaar bent natuurlijk, want wie weet bel ik jou terug. En maak ik jou blij met kaarten voor de Zwarte Cross.

0: rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
14: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 12 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de 12 uur durende gijzeling in een supermarkt in Berlijn is de gijzelnemer lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde vrouw waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van China wordt morgen tyfoon Bavi verwacht en uit voorzorg zijn al ruim 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. Er wordt heel veel regen verwacht. Bavi heeft in Taiwan en op Japanse eilanden al voor flink wat schade gezorgd. Bomen werden ontworteld en er waren stroomstoringen. Er zouden geen doden zijn. Een zwaar ongeluk in het Brabantse Werkendam. Vanmorgen reden daar een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar. 3 mensen raakten gewond, 1 is er slecht aan toe. Getuigen zeggen dat een van de wagens eerder in het centrum van Werkendam al de aandacht van agenten trok. Maar waarom is niet duidelijk. En een flinke schrik voor mensen in een auto op de A28 vanmorgen vroeg. Tussen Tijnaarlo en Assen stak plotseling een ree over. Auto kon het dier niet ontwijken en botste erop. Door de klap vloog de auto in brand. Inzittenden wisten er op tijd uit te komen. Om het wrak weg te halen was de weg een tijdje dicht. Het Veronica weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig.
0: De drie langste files van dit moment vind je op de A2... Maastricht-Noord richting Eindhoven voor de Hocht, 22 minuten. De A7 Westerbroek richting Bremen voor de grens, 25. En de A67 Eindhoven-Turnhout voor de randweg N2 Zuid, 18 minuten. Snelheidscontroles zijn er ook. Je kan ze vinden in de Flitsmeister-app.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: vakantiebeleving.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: het album. En daarin vertelde iemand die er aan heeft meegewerkt, de producer, dat Prince was heel erg tevreden over deze plaat, maar er zat één foutje in. En toen zei hij, gooi er maar een explosie overheen. Dat is de reden dat deze track begint met een soort knal en dat hij vaker terugkomt. Legendarisch in 1999. Aha, ook nog en The Living Daylights. Dit is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden, met in het weekend de beste 80's. En zometeen is het weer tijd voor Fout van Oud. Er komen echt wel heel veel leuke dingen binnen. Ook veel creatieve platen, zeg maar. Bijvoorbeeld eentje van Natasha, die komt met de volgende.
1: Een hele goede middag, Maurice. Misschien een leuke suggestie voor Fout van Oud is Whitesnake met Here I Go Again. Die mag zeker niet ontbreken als foute klassieker uit de 80's. Groetjes Natasha, een fijne uitzending.
0: En zo heel fout is hij niet, maar toch ook wel erg lekker. Nou ja, heb jij er eentje uit de jaren 80 die je graag wil horen? Geef het maar door via de app. Nu tijd voor een klein rustmomentje.
2: Excuse me. A little quiet, please. Thank you.
0: En eigenlijk is dit ook al een soort fout van Oud. Want hij is wel een tikkie fout, maar stiekem ook wel lekker. En dat moet gewoon even kunnen af en toe. Whitney Houston, daar heb ik het over. Dit is One Moment in Time bij Radio Veronica.

0: beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
1: The Cure, Close to Me. Op Pinkpop waren ze, op Rock Werchter. En Robert Smith is een van de mensen, een van de velen die heeft meegewerkt aan de nieuwe Stones-plaat die gisteren of eergisteren uitkwam. Foreign Tongues. En we hebben hier wat Radio Veronica-vrienden gehad die als allereerste het album hebben gecheckt. Meer ethisch zometeen en binnen nu in een paar minuten ook Fout van Oud. En er komen heel veel leuke dingen binnen. En ik denk dat we er eentje hebben vandaag. Oeh. Die zit op het randje, hoor. Die is echt heel erg. Ook onderweg Madonna en REO Speedwagon binnen nu en een paar tellen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
8: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
7: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
9: De prijs

0: vernieuwde app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Weerbericht. Op de meeste plekken zonnig, temperaturen tussen de 27 en 31 graden. Op de stranden wat minder warm door een windje. Vanavond is het nog lang zonnig, vooral in het binnenland zomers warm. Morgen ook weer een zonnige dag. 23 graden in het noorden, 29 in het midden en zelfs 30 tot 32 in het zuidoosten.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Maurice Verschuren.
10: Met de

0: Madonna, Like a Prayer, haar album Confessions 2 is gewoon op nummer 1 binnengekomen in de vinyl 33. Is een van de best verkochte albums op dit moment. Maar je hoorde hier natuurlijk de klassiekers, want het is 80s only. In het weekend, en we hebben ook altijd ruimte voor een kleine foute plaat. Gewoon eentje die eigenlijk niet kan, weet je wel. Bonnie Tyler mag nu zeker niet ontbreken, zegt Arjan met Total Eclipse of the Heart. Claudia, die zei, nou die ene, ik draaide eerder al een plaat van Whitney Houston. Ze zei, nou dat is helemaal niet fout, want dit nummer heeft mij door mijn meest donkere tijden gesleept. Prachtig nummer. Bedankt voor het draaien, dan heeft het over One Moment in Time. En zei, ze komt ook nog met een suggestie, namelijk Rick Ashley. En dan maakt het niet uit wat. Ja, het is allemaal wel fouten en leuk. Even kijken, en dan heb ik ook nog Roy aan de telefoon. Je had ook een leuke, waar dacht jij aan, Roy?
1: Als ik aan een foute plaat denk, denk ik aan Laurie Anderson met Oh Superman.
0: Ja.
1: Dat is wel een hele vreemde.
0: Ja, een hele vreemde. Ook aan het begin ook, hè, met dat ha, ha, ha,
1: ja,
0: ha,
1: ja, ja.
0: Ja, dat is toch iets geks. Had jij die plaat ook zelf thuis, of was het zo erg niet?
1: Ja, ik heb hem zelf ook gekocht als single.
0: Ja. En heb je hem nog steeds, of zijn alle platen inmiddels de deur uit?
1: Alle platen zijn inmiddels de deur uit, helaas.
0: Ja, veel mensen hebben dat gedaan. Heb je daar spijt van? Ja, niet bij Laurie Anderson misschien, maar...
1: Nou ja, die heb ik niet echt wijs gedraaid inderdaad, maar... nee, ja, achteraf wel. Ja. Dan denk je van, ach, is eigenlijk al wel jammer, maar goed. Ja, er is zoveel muziek online, dus dat komt wel goed.
0: Zo is het. Ik vind hem heel erg lekker fout. We gaan er lekker van genieten. Dankjewel, Laurie Anderson.
1: Oké.
0: Hey, mooi weekend. Dankjewel, Roy.
1: Hetzelfde. Hoi, hoi. Doei. Wow.

0: Even een paar appjes die binnenkomen.
1: Wat een raar nummer ook dit, Maurice. Echt. Dat is niet om aan te horen.
0: Sommige mensen worden er heel blij van. En anderen die zetten de radio uit. Dus ik zet hem gauw af. Ja, het spijt me, maar het is echt te fout. Te fout.

Veronica, Join the Club. John Parr, St. Elmo's Fire. En we hadden daar straks fout vanuit Laurie Anderson. Nou, het leuke is, de aanvrager Roy die zei... ja, ze waren hier thuis ook niet echt enthousiast. En ik appte hem nog terug van... ja, ik was vergeten dat hij zo erg was. En de hele appbox ontploft echt. Ik kan het gewoon niet bijhouden. Het is te grappig wat er allemaal binnenkomt. Sommigen die vinden het prachtig. Die hebben zoiets van, oh, eindelijk weer een keer op de radio. Anderen zeggen, ja, ik heb hem nog op singeltje gehad. Anderen zeggen, wat een irritant nummer. Het lijkt wel een Satisfyer. Iemand kwam hier met... die moest denken aan Ross van Friends op zijn keyboard. Nou ja, echt. We hebben in ieder geval wel weer wat losgemaakt. En een hele bijzondere fout vanuit. Hey, ik neem jullie even mee terug in de tijd. Het nummer Even aan mijn moeder vragen van Bloem is toch wel heel legendarisch. Gezongen door Joost Timp. En dat is de zoon van televisie-icoon Mies Bouwman. Ons helaas ontvallen. Hij kwam erachter een jaar geleden dat het nummer helemaal viraal ging. En hij zei, het was mijn eerste nummer. Ik heb het zo lang geleden geschreven. Ik kon dan niet eens echt goed piano spelen, amper. Het componeren heeft maar 2 uur geduurd en dat maakt het extra speciaal. Hij is inmiddels met pensioen, heeft geen behoefte meer om op de bühne te staan. Hij zingt alleen nog langs al zijn leven op verjaardagen, zegt hij. Maar hij vindt het nog steeds bijzonder dat dit zo'n enorme rammer is na al die jaren. Even aan mijn moeder vragen. Hij zingt alleen nog langs al zijn leven op verjaardagen, zegt hij. Maar hij vindt het nog steeds bijzonder dat dit zo'n enorme rammer is na al die jaren. Even aan mijn moeder vragen.

0: Hey.
1: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja?
0: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Wat verdikken we.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elk

0: Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag.

0: Retour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is waarschijnlijk opgelicht bij aankopen van grond in Albanië. Volgens Reuters zouden eigendomsbewijzen die hij kocht van een zakenman zijn vervalst. Albanese en natuurorganisaties protesteren al maanden tegen Kushners plannen. Hij zou luxe resorts willen bouwen in beschermd natuurgebied. Moederbedrijf Meta, van onder meer Instagram, stopt na een paar dagen alweer met een nieuwe AI-functie om afbeeldingen te maken. Er was veel kritiek op, omdat er foto's van Instagram-gebruikers voor werden gebruikt. Maar die hadden er helemaal geen toestemming voor gegeven. Ze vinden het schending van hun privacy. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. In de finale rekende ze nog geen 50 minuten af met haar Franse rivale Gaston. Het werd 6-1 en 6-0. De Groot, die er vorig jaar nog in eerste ronde uitvloog in Parijs, heeft nu 24 Grand Slam titels op zak. Het Veronica weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig.
7: Veronica verkeer dan. Dit zijn de drie langste files. De A7 Westerbroek richting Bremen voor de grens 26 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Hagestein 16. En de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 19 minuten door een ongeluk. Snelheidscontroles kan je vinden in de Flitsmeister-app. Hey, luister even goed, ik heb kaarten voor je. Voor de Zwarte Cross. Oh, ho, ho. We geven ze de hele week weg hier bij Radio Veronica. Hoor jij het ticketalarm? Dan app je Zwarte Cross naar de Radio Veronica-app. En wie weet zie je komend weekend Douwe Bob, Cresip Direct, The Opposites en vele anderen.

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elf voor aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elk

0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Duran. En volgens velen was dat waanzinnig. Notorious en voor de Culture Club. Het is Radio Veronica. We hebben hier tot 6 uur de beste ethisch voor je. Met straks na 2 Dennis Hoebe. Vanavond tussen 6 en 8 hebben we weer het programma The Live Club met Frank van der Lende. En vanavond is Jet Rebel te gast. En... dat is een hele lange en... ik heb tickets voor de Zwarte Cross. Tenminste, die kan je winnen hier bij Radio Veronica als je een ticketalarm hoort afgaan. Dan app je Zwarte Cross naar de studio en dan ben je komend weekend live erbij met Douwe Bob, Direct, Craship, Opposites. Ja, check het maar allemaal. Kun je lekker op de brommer daar naartoe. Of hoe je dan ook wil gaan. Dus hou dat in de gaten. Verder de allerbeste 80's. Aretha Franklin komt eraan. The Golden Earring. En nu Daryl Hall en John Oates.
1: And now, Laurie's Prescure.
2: At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having

0: Aretha Franklin.
1: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: En de Freeway of Love. Je hoort het inderdaad. We hebben de hele week tickets voor de Zwarte Cross. Onder andere UB40 met Ellie Campbell. The Kaiser Chiefs, Within Temptation, The Opposites, Cresip. Wout en Frank zijn er ook volgende week live. En ik heb aan de telefoon Michel. Goedemiddag, Michel.
2: Hey, goedemiddag, man.
0: Jij hoorde dat ticketalarm. En jij was zo snel. Het is ongelooflijk. Binnen een fractie van een seconde had ik een appje van jou.
2: Ja, ik was heel snel inderdaad.
0: Ik denk, laat ik mijn vriend Michel eens even bellen. Ben je wel eens geweest toevallig op de Zwarte Cross eigenlijk?
2: Ja, ik ben al een keer of zeker 8 of 9 keer geweest.
0: Hey, leuk. En wat was het mooiste jaar volgens jou?
2: Ieder jaar zijn het wel mooi. Dus ja. Ieder jaar is weer een verrassing. Maar het is gewoon een hele andere wereld waar je terechtkomt. Het is fantastisch gewoon. Ja. Het is echt fantastisch.
0: Ja, het is toch, eigenlijk is er niemand die niet enthousiast is over de Zwarte Cross.
2: Nee, het is een hele andere, het is een hele belevenis inderdaad.
0: En ik denk dat ik jou nog enthousiaster ga maken, want je gaat erheen. Gefeliciteerd!
2: Ah, fantastisch man, dankjewel man. Top, ik ga jou
0: blij maken met 2 weekendtickets voor de Zwarte Cross. En campingtickets ook nog. Hoppakee.
2: Super man, super.
0: Heel veel plezier daar en laat ons achteraf even weten hoe het is geweest.
2: Ga ik zeker doen. Super bedankt man.
0: Dankjewel Michel.

0: Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Veronica Weerbericht.
12: Opnieuw een zomerse dag, 27 tot 31 graden, aan de kust wat koeler. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en vooral in het binnenland zomers warm. Morgen wordt ook weer een zonnige dag, 23 graden in het noorden, 29 in het midden en zelfs 30 tot 32 in het zuidoosten.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Maurice Verschuren
14: met de beste...

0: We krijgen er geen genoeg van, de beste 80's met Depeche Mode. Just Can't Get Enough. Wet, Wet, Wet ook nog een Journey Don't Stop Believing. Maandag tot en met donderdag hoor je hier tussen 2 en 4 de Bonanza met Rob Stenders. En ik heb nu Cor en Paula aan de telefoon, want het is tijd voor een kleine 80's Bonanza. Jullie zitten in de auto. Vertel eens even, waar gaat de reis heen?
1: De reis gaat naar Amsterdam, naar het Hilton, die momenteel in de steiger staat. En we gaan naar de herdenkingsdienst van een groepje mensen die diehard fan zijn van Herman Brood. En het is voor mij ook de eerste keer dat ik daar naartoe ga. Het is 25 jaar geleden natuurlijk dat hij gesprongen is, zeg maar. En jaarlijks wordt dat daar herdacht. En dit is natuurlijk een uitgelegen kans na 25 jaar om daar bij aanwezig te zijn.
0: Dus ik begrijp goed dat daar echt een clubje is met echte fans, hè? Die echt,
1: Het is zelfs zo dat er twee muzikanten zijn. Gus is erbij en de gitarist van Brood. De enige die op dit moment nog actief is, zou ik maar zeggen. Danny Lademacher is natuurlijk een jaar geleden ook overleden. Dus die gaan een ode brengen, twee nummers begreep ik. En dan zijn we natuurlijk een ogenblikje stil met elkaar. Maar het is gewoon een eerbetoon jaarlijks en dit jaar bijzonder. Ja,
0: ja, zeker. Dat vind ik. Het is mooi en verdrietig, maar ook wel goed om hem te eren. Want wat was het toch een legende die we absoluut niet mogen vergeten. Dus als jij het goed vindt, draai ik eventjes Als je wint met Henny Vrienden samen.
1: Ja, leuk.
0: Nou,
1: leuk.
0: Ik wens jullie daar een hele bijzondere middag.
1: En we zullen de foto's er doorsturen.
0: Ja, dat vind ik leuk om te zien. En dankjewel voor jullie appje. Goeie reizen.
1: Graag gedaan. En jij ook bedankt. Thanks. Dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Fijne uitzending. Hoi.

0: Kaoma Lambada bij Radio Veronica. Dennis Hoebe is ook binnen. Dennis, ben jij team zeiken over de warmte of team take it as a man?
1: Nou, ik denk dat ik in eerste instantie wel team take it as a man was.
0: Ja.
1: Maar ik begin me erop te betrappen dat ik steeds meer begin te zeiken. Dat ik ga zeggen, hoezo zie je geen airco? Hoezo niet? Ja, geen moeite toch?
0: Precies.
1: Maar hier is het goed. Hier is het echt heerlijk cool.
0: Hier in de studio kun je het vlees bewaren. Hè? Dat kan je hier ophangen voor die... Hey, maar Dennis is dus binnen. En dat betekent dat je bij hem ook weer de allerbeste ethisch hoort. En misschien ga jij morgen ook nog wel tickets weggeven voor de Zwarte Cross.

0: op de meest getoonde prijs. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk.

0: van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 2:00.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Als het WK voetbal volgend weekend is afgelopen, moet de grasmat in het stadion waar de finale is in New Jersey weer plaatsmaken voor kunstgras. Maar voetbalbond FIFA weet er wat op. Het veld wordt in heel kleine stukjes verdeeld en fans kunnen die kopen. Voor één zo'n stukje ben je een kleine €400 kwijt. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot is er niet in geslaagd een 25e Grand Slam titel te veroveren. In de finale van Wimbledon verloor ze met 2-6-0 van haar Japanse tegenstandster. Ik krijg gewoon geen schijn van kans, zei ze na afloop. Vorige maand won de Groot nog voor de 6e keer Roland Garros. Het Veronica weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het door de wind iets minder warm. Vanavond ook nog een tijd zonnig.
12: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 30 vertragingen momenteel. Totale lengte 93 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A2 Maarse Oude Rijn tussen Maars en de Leidse Rijntunnel. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging daar ruim een half uur. A2 Sertogenbosch Utrecht tussen de Lingenbrug en Culemborg. Ook een ongeluk. Afrit is daar dicht. En je doet er 19 minuten langer over. A7 Westerbroek Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Bijna een half uur vertraging. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Bad Oeverdorp en Haarlem Zuid. Daar staat een auto met pech. En daar is de vertraging in bijna 3 kwartier. De laatste, dat is de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunette en Hagestein. Ook een ongeluk gebeurd en de vertraging is daar bijna 20 minuten. Heel veel sterkte.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: IAMS bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
18: Waar ben jij?
19: Ik zit nog in de trein.
20: Het volgende station is station Antwerpen.
19: Ik
9: denk dat het wat later wordt.
18: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
18: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
19: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
19: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
21: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
22: Goedemorgen.
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
24: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
25: Nu al zin in zaterdag.
24: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
26: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
27: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
26: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
28: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

Laat ze maar zien. Mick Jagger bij Veronica. En gisteren was het dan eindelijk zover. Eigenlijk eergisteravond al. Want toen werden er overal ter wereld luistersessies georganiseerd. Ook hier bij Radio Veronica. Het nieuwe album van de Rolling Stones is uit. Hun 25e. Foreign Tongues, zo heet hij. En eigenlijk is iedereen het er wel over eens. De band is anno 2026 nog steeds relevant. Ook al zijn de leden ervan over de 80. Echt allemaal hoogbejaard. Maar dat hoor je er niet aan af. Het is een geweldig album, zegt bijna iedereen. En ja, dat is toch wel mooi om te merken. Dat een van de grootste bands ter wereld gewoon door blijft gaan. Gewoon goede muziek blijft maken. Dat was in de 80's al zo. En af en toe was er een klein solo-uitstapje. Bijvoorbeeld deze van Mick Jagger. Let's Work hoorde je hier bij Veronica. En daarvoor Bronski Beat. Ook wel de zingende banaan genoemd. Was dat Rob Stenders? Ik geloof het wel. Ik moet er altijd aan denken als ik dat nummer hoor. Small Town Boy hoorde je. Beste 80's zijn in volle gang tot 6 uur vanavond hier bij Radio Veronica. En warm, je kan wel zeggen, een heet zomersweekend. En de muziek is daar ook naar. Wat dacht je van Go West zometeen? We Close Our Eyes staat voor je klaar. Ook Simply Red ga ik draaien. Holding Back the Years. En eerst een klein

Hey Dennis, zegt Yvonne via de Radio Veronica. Even lekker wegdromen met deze heerlijke van Simply Red. Ja, goed blijft hij, hè? Holding Back the Years. Even herinneringen ophalen aan de tijden van vroeger. Je hoorde ook Go West, We Close Our Eyes, The Best 80s. Iedere zaterdag en zondagmiddag

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
7: Kippie.
8: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: De prijs van

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.

0: Opnieuw een zonnige dag. 23 graden in het noorden tot 29 in het midden van het land. En in het zuiden kan het zelfs de 30 tot 32 aantikken. Ik zou zeggen, smeren maar. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 34 vertragingen, totale lengte 112 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoeverlaken en Barneveld. Er is een ongeluk gebeurd, je doet er daar 37 minuten langer over. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijzenhout en het Rinkvaart-Aquaduct. Daar is de vertraging momenteel 20 minuten. En de ring van Amsterdam, de A10, de Nieuwe Meer Koenplein tussen Slotervaart en Slotermeer door een ongeluk daar 20 minuten. Laatste de A27, Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Lekbrug. Daar is je vertraging op dit moment 23 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Dennis Hoebe.
2: Met de beste muziek aller tijden.
1: Back to the 80s.

deze. De stem van Yes. Hij zingt Owner of a Lonely Heart en al die andere Yes-klassiekers. Maar hij had ook solo-succes. En dit was een van zijn grote hits. For the Way to Surrender. John Anderson bij Veronica. Ik zit even naar de appbox te kijken. Er komen behoorlijk wat berichtjes binnen van mensen die aan het vertellen wat ze aan het doen zijn. Dat is sowieso altijd fijn. Daar is die app ook voor. En ik zie onder andere ook een berichtje van Nicolette. Die zegt, ik heb een idee voor een battle. Want dat ga je zo meteen toch doen. Inderdaad, zo meteen net na drieën gaan we weer twee liedjes tegenover elkaar zetten. En aan jou de vraag welke van die twee dan de beste zijn. Of de beste is, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dan kun je vast over meedenken. Heb je een idee over een artiest waarvan jij zegt, nou, ik weet wel twee goede liedjes. Maar welke is eigenlijk van de twee de beste? Nou ja, geef die twee suggesties door. Wie weet zet ik ze zo meteen tegenover elkaar. En wordt de battle die jij bedacht hebt uiteindelijk de battle die we gaan doen. Toch leuk op een zaterdagmiddag, dus laat maar even weten. En verder muziek onderweg van onder andere Neil Young. Keep on Rocking in the Free World staat klaar. Eerst deze mannen uit Nederland die uiteindelijk de hele wereld aan het dansen wisten te krijgen met een liedje van Cliff Richard en een beetje van Madonna, Micah G en DJ Sven. Dit is de Holiday Rap bij Veronica.

Ja, en weg was die. Ineens ook, voordat je het weet, is Neil Young alweer uitgezongen. Ja, keep on rocking in a free world. De zaterdagmiddag van Radio Veronica. Ik zat even in de appbox te scrollen, want er komt echt superveel binnen als het gaat om de battles. Zometeen gaan we hem doen. En ik heb uiteindelijk besloten om voor de suggestie van Nico de Graaf te gaan. Hij kiest twee heerlijke reggae-platen uit. Welke zijn hoor je zometeen? Eerst Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000. Tot verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van 429 euro. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Odido.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
17: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
19: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
18: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
20: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

0: Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De doden die in Zuid-Spanje zijn gevallen door de enorme natuurbrand zijn waarschijnlijk vooral buitenlanders, Belgen en Britten. Ze moeten nog geïdentificeerd worden. Er zijn 12 doden en zeker 7 mensen worden vermist. En er zijn ook 8 gewonden. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon doorrijden. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig. Het is eigenlijk een herhaling van vandaag.
8: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 31 vertragingen, totale lengte 106 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Er staat een auto met pech. Vertraging is daar 1 uur en 4 minuten. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijzenhout en het Ringvaartaquaduct 20 minuten. En de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen De Hoek en de brug over de Hofvaart. Daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar ruim 1.5 uur. De laatste, de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Daar doe je er 20 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

Geproduceerd door Nile Rodgers. En hij zorgde er eigenlijk hoogstpersoonlijk voor dat INXS hun eerste grote wereldhit te pakken hadden, Original Sin. En het zorgde er ook voor dat Duran Duran dacht van, hey, maar wacht eens even, dat willen wij ook. En ze belden hem en de reflex was een feit. Ja, zo zie je het. Het kan soms allemaal van toeval aan elkaar hangen, maar vooral van heel veel talent. En nou, Rodgers, hij treedt nog steeds op. Hij speelt nog steeds al die klassiekers en was er ook toen in de '80s al om al deze geweldige hits te produceren. Original Sin hoorde je de formulist. Adderidge en Like the Way I Do. Heel veel berichtjes binnen via de Radio Veronica app als het gaat om suggesties voor battles. En ja, ik zei het net al. Ik heb uiteindelijk voor de suggestie van Nico gekozen. Nico de Graaf. Hij zegt, ja, het is mooi weer. Het is bloedheet. Het is bijna niet uit te houden. Er is eigenlijk maar één oplossing muzikaal gezien. En dat is een lekker reggae-battletje. Twee liedjes van zijn favoriete band, UB40, heeft hij tegenover elkaar gezet. En naar jou de vraag, welke van de twee is het beste? Kun je gaan doorgeven via de Radio Veronica-app. Het is heel simpel. De meeste stemmen gelden. En degene die de meeste stemmen krijgt, die hoor je straks helemaal. En als je de app nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even. Hij is helemaal gratis. Je vindt hem op dezelfde plek waar je al je andere apps vindt. En je kunt er overal waar je bent mee luisteren naar Radio Veronica. Maar natuurlijk ook berichtjes rechtstreeks naar de studio sturen. Bijvoorbeeld om Frank van der Lende alvast even veel plezier te wensen met Veronica's Live Club vanaf 6 uur. Hij ontvangt echt een superartiest vandaag. Ik zeg er nog niks over, maar ik zou blijven luisteren. En ook om door te geven welke van de volgende twee UB40 Classics er helemaal te horen gaat zijn. Met dank dus aan Nico de Graaf. Wordt het deze?

0: maak je maar geen zorgen. Die zon die is voorlopig nog niet weg, hoor. Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down. En Fleetwood Mac hoorde je ook nog. En Big Love. Superveel appjes binnen voor de battle. De UB40 battle. Twee liedjes van de reggae band tegenover elkaar om te vieren dat het zo lekker weer is. Nico die bedacht ze en hij zet Please Don't Make Me Cry tegenover If It Happens Again. En als ik zo een beetje de tussenstand bekijk, ja, zie ik hier bijvoorbeeld David die zegt hi Dennis, ze zijn allebei goed, maar mijn voorkeur gaat uit naar Please Don't Make Me Cry. Ook Margaret zegt Please Don't Make Me Cry. Frank die zegt Please Don't Make Me Cry. Ronnie zegt Please Don't Make Me Cry. AJ die zegt ik sluit me aan bij het team. Please Don't Make Me Cry. Dan heb ik hier Dimitri die zegt If It Happens Again. Renate die zegt Please Don't Make Me Cry. Marianne die zegt ook weer If It Happens Again. En Alba zegt ook If It Happens Again. Ja, het wordt een spannende battle. Al lijkt het erop dat Please Don't Make Me Cry deze battle gaat winnen. Je kunt nog even stemmen. Laat het weten via de Radio Veronica app. Meeste stemmen gelden. Hoor je zometeen welk het geworden is. En verder sowieso voor je onderweg. Poco, Call It Love staat voor je klaar. En wat dacht je van Sting, I'm an Englishman in New York, hoor je zo meteen.
1: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
9: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
8: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
17: Veronica Weerbericht.
0: 4:05 bijna, het is zonnig en flink warm, 27 tot 31 graden. En het zou je niet verbazen, maar ook vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Koelt vannacht af naar een graad of 19. En morgen opnieuw een zonnige en hete dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden tot maar liefst 32 graden in het zuidoosten van het land. Het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 23 vertragingen, totale lengte 88 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Door een ongeluk daar een uur, ruim een uur vertraging zou te zien. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen de Lingebrug en de Martinus-Nijhoffbrug 13 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en het Ringvaartaquaduct 15 minuten. En de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar 21 minuten. De laatste, de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord. Daar doe je er ruim een kwartier langer over. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je op de site van Flitsmeister.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Wout en Frank.
18: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
19: En nu
18: Dennis Hoebee.

0: zaterdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6.
1: De beste muziek uit de 80's. Bij Radio Veronica.

bij. En If It Happens Again zijn het muzikaal gezien aan het uitvechten. En Sandra die gaat voor If It Happens Again. Dick die zegt vanuit het zonnige Frankrijk een verzoekje voor Team UB40. Please don't make me cry. Nog een Sandra die zegt If It Happens Again. Nathalie die zegt Food for Thought. Die deed even niet mee, Nathalie. Maar ik plaats hem wel bij een van de twee. Marco die zegt beide erg goed. Maar Please Don't Make Me Cry is de betere van de twee. En Erika die zegt Please Don't Make Me Cry. Jurgen die zegt ja, doe mij maar If It Happens Again. En zo zie je, het blijft nog best.

Ik zat gisteren eventjes in de New Music Friday te scrollen en zag daar ineens een nieuwe single van U2 voorbij komen. Street of Dreams heet hij. Even geluisterd. Absoluut de moeite waard. Dus daar gaan we ook de komende tijd nog volop van genieten. U2, dit keer met B.B. King. En je hoort ook nog Yazoo en Don't Go. Ontzettend veel suggesties binnen gehad om een van de twee liedjes te kiezen van UB40. If It Happens Again and Please Don't Make Me Cry mochten het tegen elkaar uitvechten. Nico die droeg ze aan. Nico, nogmaals dank voor deze super succesvolle battle. De meeste stemmen kwamen binnen voor dit prachtige liedje van UB40. Please Don't Make Me Cry. De winnaar van de UB40 battle.

0: beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek

0: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas mailde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
11: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
10: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn... Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 4 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk... want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen... of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk heeft president Macron...

0: opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. 9 op de 10 branden komt door mensen, zegt hij. En de Britse politie heeft de verkeerde opgepakt voor de moord op een oud-politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er eigenlijk weinig.
1: En dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 14 vertragingen momenteel. Totale lengte 49 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Er is een ongeluk gebeurd. Bijna een uur vertraging daar. Heel veel sterkte. A4 Amsterdam Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaartaquaduct 13 minuten. En de laatste de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Daar doe je er ruim een half uur langer over.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie!
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

Prince hoorde je. En The Sign of the Times. Het absolute meesterwerk dat hij uitbracht in de 80's. Met al die fantastische liedjes erop. En dit als titelnummer. Ja, dan ben je een grote, ook al was hij heel klein. Het is inmiddels 4:15 bijna. De zaterdagmiddag in volle gang. En het is er weer de hoogste tijd voor. We gaan op zoek naar zo'n liedje dat je bijna nooit meer op de radio hoort. Een echte vergeties. Een liedje uit de jaren 80, gemaakt in de periode van januari 1980 tot en met 31 december 1989. Heb jij daar een idee over? Dan kun je je melden via de Radio Veronica

Radio Veronica en de ultieme motivatieplaat als je nog gaat sporten. Houd deze even in je hoofd. Survivor hoorde je en The Eye of the Tiger. Daarvoor Janet Jackson, Miss Jackson, if you're nasty. Nasty dus, bij Veronica, de beste ethisch in volle gang. En op zoek naar de leukste vergetingsplaat. En er komen zoveel, superveel leuke vergetings binnen. Ik ga er nog even een paar met je doornemen. Onder andere een berichtje van Peter Mol uit Bussum. Die zegt, hey Dennis, wat dacht je van de Lotus Eaters en de First Picture Review? Ik zie hier Münchener Vrijheid binnenkomen van Sylvia uit Uitgeest. Ze zegt, Keeping the Dream Alive hoor je eigenlijk bijna nooit meer. En Ruud Kramer die komt met een superleuke suggestie. The Rainmakers en Let My People Go Go. Zie ik Tipau nog binnenkomen. Hard and Soul van Joyce uit Purmerend. En The Bluebells, Young at Heart. Marjan Vos uit Castricum. Big Country, Look Away hoor ik op zich nog wel eens. Maar volgens Edwin Meurs nog steeds veel te weinig. En Chantal die zegt tenslotte ook nog Five Star en Rain or Shine. Ja, en zo zie je, er komen heel veel goede en leuke suggesties binnen. Welke vergeetjes vind jij dat er gedraaid moet worden? Laat het weten via de Radio Veronica app. Zometeen onder andere Frankie Goes to Hollywood. Doe Maar komt eraan. En nu eerst George Michael. En een leuk idee wel voor vanavond. I Want Your Sex. Hoor je nu.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
3: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
12: Veronica weerbericht.
13: Ja, het is zonnig en warm. 27 tot 31 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 19. Morgen opnieuw zonnig. 23 in het noorden, 29 in het midden. 30 tot 32 in het zuiden en zuidoosten van het land.
0: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
0: Dennis Hoebe.
14: Met de beste muziek aller tijden.
15: Dit is Veronica.
14: 80s only.

Frankie Goes to Hollywood bij Veronica. And When Two Tribes Go to War. En ook Nederlands beste reggae-band die we ooit gehad hebben. Doe Maar en Smoor Verliefd hoorde je op deze heerlijke, heerlijke hete zaterdagmiddag. Waar we op zoek zijn naar de beste vergeties. De leukste liedjes uit de jaren 80 die je bijna nooit meer op de radio hoort. Komt superveel binnen. Monique die zegt de Kane Gang, Respect Yourself. Moet je eerlijk zeggen, ik ken hem niet helemaal. Ik zie Class Tiger binnenkomen van Karen Mulder uit Heemskerk. Don't Forget Me When I'm Gone. Blow Monkey is ook superleuk. Michiel, Digging Your Scene, zegt hij. The Dream Academy, Live in the Northern Town. Dat zegt Theo Prins uit Beverwijk. Deze vind ik ook superleuk zelf. Richard Dekker uit Huizen, die zegt... Bourgeois Tech, I don't mind at all. Hands to Heaven van Breed. Ingrid vraagt die aan. Even kijken, wat zie ik hier nog meer binnenkomen. Yvonne Timmer, die zegt... Danny Wilson, Mary's Prayer. Ook een superleuke vergeties. En wat zie ik hier nog binnenkomen? Oh ja, deze ook lekker zomers. Mark Snell uit Alkmaar, die zegt... E.G. Daily en Say It, Say It. Nou, je kunt er nog heel even over meedenken. Welke vergetie vind jij dat er zometeen hier op de radio een plekje moet krijgen? Laat het weten via de Radio Veronica app. Onderweg, Eurythmics, Right By Your Side. Na deze van The Proclaimers, dit is I'm Gonna Be 500 Miles. When

opmerking van Stefan via de Radio Veronica. Dit zou inderdaad best een vergeetis kunnen zijn, want je hoort er niet heel vaak meer, maar wel tijdens het beste ethisch weekend hier bij Veronica. Dus Eurythmics en daarvoor ook nog Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles. Nog wat suggesties met je doornemen voor de vergeetis, voordat ik hem daadwerkelijk ga draaien. Je hebt nog één liedje de tijd om door te geven welke vergeetis jij wil horen. Peter de Graaf die zegt, wat dacht je van Electric Blue van Icehouse? Was ik bijna vergeten inderdaad. Peter, dankjewel voor je suggestie. Ten Jericho, Big Area, die zet Mulder uit Haarlem. Ik ken Ten Jericho wel, maar dat liedje inderdaad niet. Erik Verbeek, Red Box for America, hebben vorige week gedraaid. Icicle Works zie ik hier binnenkomen van Carla. Bellusam, Imagination van Dennis de Groot uit Assen Delft. Vind ik ook een superleuke suggestie. En René Bos uit Horen, die komt met Arcadia en Election Day. Laat het toch even weten via de Radio Veronica app. Zometeen

0: en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is poolcijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full

0: opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
1: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
2: Morgen eert domino's die verrekte

0: Nieuw de app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant!
3: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
13: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 5:00.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen die op de Pride was geweest. De politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet. Die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht, het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken. Het Veronica Bier nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
5: iWish. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.

Middag van Radio Veronica met disco koningin Donna Summer. Ja, vooral in de 70s natuurlijk super succesvol met al die disco-hits die ze heeft gescoord. En in de 80s kwam ze nog een keer terug met hulp van Stock Aitken en Waterman. Het producers-trio die onder andere succes brachten aan Kylie Minogue, aan Jason Donovan, aan Mel & Kim en aan heel veel andere mensen, waaronder dus ook Donna Summer, This Time I Know It's For Real, en daarvoor een van de meest iconische liedjes uit de 80's nog steeds, Toto en Africa. En met dit soort temperaturen is de associatie natuurlijk snel gemaakt. De beste 80's, Radio Veronica, zometeen onder andere muziek van de Stranglers, Golden Brown komt eraan, ook John Cougar Mellencamp staat klaar, R.O.C.K. in de USA, en eerst David Bowie.

Ja, de beste 80's. Radio Veronica met de Stranglers. En Golden Brown. En een leuk berichtje van Martin binnen via de app. Die zegt, ik hoor eigenlijk nu pas hoe goed dit liedje eigenlijk is. Ja, vind ik mooi. Na al die jaren ineens zo'n liedje herontdekken. En dat is het gevoel wat je krijgt tijdens het beste 80's weekend. Bij heel veel van die liedjes hoor. Je hoorde John Cooker Mellencamp. Ik heb ook nog ROCK in de USA. De beste 80's met zometeen onder andere The Boss. Ook Kim Wilde komt eraan. En zij heeft nieuws. Ze heeft iets groots aangekondigd. Wat het is, ga ik je zometeen vertellen. Eerste dame waarvan je iedere keer weer denkt, nu is het afgelopen, maar dan komt

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Weerbericht. Het is zonnig en warm, 27 tot 31 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. En morgen opnieuw een zonnige en hete dag. Het wordt 23 graden in het noorden van het land tot maar liefst 32 graden in het zuidoosten.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Dennis Hoebe.
11: Met

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
2: Veronica. De beste.
0: De beste 80's. Radio Veronica.

De beste 80's, Radio Veronica met Kim Wilde. Never trust a stranger, hoorde je. En ondanks dat ze inmiddels al best op leeftijd is, is 65 inmiddels, heeft ze een nieuwe tour aangekondigd. Dat gaat volgend jaar gebeuren. De Singles Tour. En daarmee komt ze ook naar Nederland en België. Alle grote hits van Kim Wilde op één avond. Het lijkt me een heerlijke avond. Ik kan niet anders zeggen. Daarvoor nog The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. De beste 80's zijn er nog tot 6 uur. Daarna tijd voor Frank van der Lende en Veronica's Live Club. En zometeen hier een liedje dat je niet zo heel erg vaak op de radio hoort, maar wat wel super lekker is en wat vooral in Amerika een hele grote hit was. Loverboy ga je zometeen horen. Working for the Weekend. Eerst deze classic van Ultravox. Dit is Vienna.

had ik te veel gezegd? Nee, hè. Loverboy hoorde je, Working for the Weekend. En het weekend staat bij Veronica altijd in het teken van de 80's. In ieder geval tussen 10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. En na zessen, zometeen dus, hier, Veronica's Live Club met Frank van der Lende. En hij ontvangt niemand minder dan Jet Rebel. Zometeen allemaal hier als je blijft luisteren. En hou ook het ticketalarm in de gaten, want we geven het hele weekend ook nog kaarten weg voor de Zwarte Cross. Als je het alarm

Lidl hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Heb je ook het...
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt als je

0: Het woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Voor gemak? Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
5: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.

0: hartelijk retour.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalden tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Mam, waar is mijn zwem?

0: hand.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De leukste vakantieboeken nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Radio Veronica.

0: Ja, Like a Rolling Stone van The Rolling Stones. Hoe leuk wil je het hebben?
1: Mic check.
2: Yo, I got.
3: Oké, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club.
0: Woehoe, zijn we weer. De zaterdagavond is van jou en van mij. Ja, in dit geval ook weer natuurlijk van een artiest. Anderhalf uur lang te gast is hier eentje. Ja, ik ga het ook gewoon verklappen, want het is echt een reden om te blijven luisteren. Jet Rebel. Ja, he's back en daar ben ik ontzettend blij mee. Ik ga snel naar de muziek, want ik kan me voorstellen dat wij veel gaan lullen. Want we hebben veel te bespreken. Hij is een tijdje dus ertussenuit geweest. En het is zo'n interessant figuur. Hij staat nu op de gang, dit kan hij niet horen. We duiken zo meteen lekker de diepte in, maar eerst The Barge nu. Met toepasselijk liedje toch, met deze zomers.

0: Radio Veronica met de Live Club. En ik had het net al eventjes verklapt. Jet Rebel hier te gast. Jelte, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met je, jongen?
1: Ja, goed.
0: Ik zie een grote glimlach op je gezicht. Je straalt. Je bent, je ziet er gezond uit.
1: Ja. Ja, ik ben hartstikke gezond.
0: En waar ligt dat aan?
1: Ik denk aan gewoon een beetje proberen te genieten van het leven. Blij zijn met jezelf. Dat soort dingen. Ja, we gaan allemaal door van alles heen. Ja. Ik ook. Maar ik zit wel met mezelf op een goede pagina.
0: En hoe geniet je dan van het leven? Wat zijn nu de geneugten?
1: Ja, het zijn hele rare dingen. Ik geniet bijvoorbeeld heel veel van mijn katten.
0: Ja.
1: En wandelen met mijn katten. Ik laat mijn katten uit.
0: Ja, precies. Doe je ze aan een touwtje.
1: Ja,
0: ik zie dit soort mensen wel eens lopen, heb ik altijd mijn bedenkingen bij.
1: Ja, kijk, het ding is met mijn katten. Mijn katten zijn best gevaarlijk voor andere dieren.
0: Hoezo?
1: Omdat dat zijn echt een soort moordwapens in die zin. Dus ik moet ze echt aanlijnen. En ze willen wel echt naar buiten. En ze vinden het helemaal chill met mij lopen. En ze willen naar de speeltuin. En het is echt heel leuk. En dat soort dingen. Ik geniet van vrienden. Ik geniet van warmte, liefde. Mooi uitzicht, mooie zon. Vogels, ja, altijd. Ja. Altijd vogels.
0: Ben echt een natuurmens geworden ook al. Hè? Los van de 3 jaar dat je even er niet was voor ons. Ja. Gevoel dan als alle liefhebbers van jouw muziek. Maar ook daarvoor zat je al gewoon. Woonde je ook in de natuur?
1: Ja, ik denk dat ik altijd wel een natuurmens was. Ik ben ook opgegroeid in een omgeving met superveel mooie natuur. Maar toen ik 18, 19 was, toen dat even een tijdje soort ontkend voor mezelf of zo. Nee, ik ben echt een stadmens en ik hou meer van de club dan van het bos, zeg maar. Maar ja, op een gegeven moment kwam dat gewoon keihard weer terug. Ja. En ik voel me wel het beste tussen de bomen. Al woon ik opeens weer in de stad.
0: Dat is wel een grote verandering, lijkt me.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat geeft het je, dat je weer de drukte en de rumoer om je heen hebt?
1: Ja, die connectie gewoon met de wereld, met mensen. Ik was wel echt heel lang heel afgezonderd. Je kan dat wel echt een soort kluizenaarschap noemen. Met hele bizarre pieken natuurlijk. Want je gaat gewoon van complete solitude naar gigantisch festival. En weer terug naar huis. En daar zit je dan weer met je katten. Dus dat was altijd heel bizar. En als je zo ver weg van je vrienden zit als ik zat, ga je ook niet even bij iemand op de koffie. Dus elke trip die ik maakte naar de stad of naar mijn vrienden, ja, was dan een soort hele opgave en een hele reis. En dan heb je er allemaal verwachtingen bij. En ja, ik heb gisteren gewoon even letterlijk ontbeten met mijn beste vriend. En dat is gewoon geweldig.
0: Even kort contact zonder dat je denkt, dit moet de beste ontmoeting van de afgelopen weken zijn.
1: Check. Ja.
0: Was je vereenzaamd echt daar een beetje? Of is dat het te groot woord?
1: Nee, dat is het perfecte woord. Maar ik heb er op een gegeven moment had ik een soort realisatie. Want het is een boehoehoe, Jelt, je bent zo eenzaam. En toen realiseerde ik me op een gegeven moment van, het is niet alsof mensen jou niet willen zien. Weet je wel, jij maakt jezelf eenzaam door hier te zitten. Maar iedereen zou het leuk vinden om jou meer te zien. Dus dat doe je zelf. En toen gaf ik mezelf niet echt meer de mogelijkheid om mezelf zielig en eenzaam te vinden. Want het was gewoon
0: een mooi inzicht eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Want het klinkt simpel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dan moet je best wel even wat
1: ik heb er fases jaren door voor nodig gehad, blijkbaar.
0: En wanneer was dan het punt, want ik zei net al eventjes 3 jaar, bijna niks van je gehoord. Ik volg je nou wel op Instagram, dus ik zag af en toe een teken van leven. Maar
1: ja.
0: Was dit ook zo'n inzicht dat je kreeg van, ik moet weer muziek gaan maken, ik moet weer echt naar buiten treden?
1: Ja, dat is een beetje geleidelijk aangegaan. Ik denk dat het begon gewoon met het besluit om het echt even een tijdje niet te doen.
0: Mm-hmm.
1: En met niet doen bedoel ik met name ook gewoon niet jet zijn. En dat is altijd een beetje een soort gare, gespleten persoonlijkheid geweest. In bepaalde punten van mijn leven was dat een hele ongezonde tweestrijd. Waar jet eigenlijk iets vertegenwoordigde wat mijzelf in het kwadraat was met veel drugs en veel heftige shit. En tegenwoordig is dat eigenlijk meer een soort naam die ik geef aan mijn meer een soort van, I guess, toch stoere versie van mezelf. Die
0: de artiest in jezelf misschien, hè, wat uitvergroot op zo'n podium. Met alles erop en eraan.
1: Ja, je zegt het perfect. Ja, dat kon ik even niet meer zijn. door dingen die er gebeuren in je leven. En dat ook gewoon echt al heel lang te zijn geweest. Gewoon echt 12, 13 jaar gewoon non-stop toeren en gassen. En altijd van album naar album leven. Ik had toen bijvoorbeeld een jaar waarin ik dus niet speelde. En andere beste vriend ging trouwen. En die zegt, Jelte, mijn bruiloft. En ik kon gewoon zeggen, ik ben erbij, weet je wel. Zonder dat ik iets hoefde te blokken. Zonder dat ik angst zou hebben van, dan komt er net die dikke show binnen. En dan moet je de bruiloft van je beste vriend missen.
0: Dus uiteindelijk gewoon je prioriteiten op een andere manier op orde.
1: Ja.
0: Nou, mooi. En hoe zit het dan met Changes Coming Around the Band? Want die ga ik nu draaien. Die speelde je een maandje geleden ongeveer live bij Geert Ekdom. En die komt dan nu, die heb ik nu hier. Is dat dan ook letterlijk die verandering die je nu beschrijft in dit liedje? Of is het weer iets anders?
1: Dat is volledig dat eigenlijk. En dat gaat gewoon heel erg over een soort van de ene plek naar de andere plek komen. Veranderingen die heel spannend zijn en moeilijk. En dingen loslaten en accepteren. Maar ja, er gewoon sterker uit proberen te komen. En het is denk ik een heel... Het is bedoeld als een heel hoopvol nummer. Wat ook een beetje tweeledig is, want het is ook een best wel melancholisch nummer. Je voelt wel dat het niet... Het is niet jolig blij of zo. Nee. Maar eigenlijk is dat bedoeld. Zo van, oké, ik ontken niet dat het leven gewoon pittig is. Zo nu en dan. Maar we komen er beter uit allemaal.
0: Mooi gesproken. Live swingt hij wel nog veel. Ja, hij is ook bijna 4 minuten en ik heb hem hier. En ik ga nu mijn mond houden, want het is zonde om er doorheen te praten. Maar het is zo goed. Jet Rebel is terug. En dit was eerder live bij Radio Veronica.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
0: Frank van der Lende.
14: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
15: Frank op Veronica. Come on.

0: Fresh Prince of Bel-Air en DJ Jesse Jeff. Je hoorde Summertime op Radio Veronica en daarvoor nog My Favorite Waste of Time. Nou is precies wat radio maken is. Owen Paul. Goedenavond, dit is nog steeds Radio Veronica met Jet Rebel in de live club. Jatte, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Ik zat te denken, ik zit even door jouw hele discografie te scrollen. En ik zag Pineapple Morning, dacht ik, oh die is ook leuk. En ja, Amy natuurlijk. Wat zou ik nou voor jou draaien als je wilt terugkijken? We zaten net even op de korte periode terug te kijken. 20 minuten geleden, afgelopen 3 jaar. Maar als je nou gewoon naar die 12, 13, 14 jaar dat je al radio maakt. Muziek, maar heb je eigenlijk ooit radio gemaakt of niet? Behalve zo met mij en met andere collega's van mij?
1: Ja, nee, niet echt op die manier. Ik zou dat wel echt heel leuk vinden.
0: Gewoon lekker alles draaien waar je van houdt. Van de Beach Boys tot en met...
1: Maar ook alles wat erbij komt kijken. Ik heb echt wel bewondering voor jullie vak en... Ja, ik weet niet of ik er goed in zou zijn, maar het spreekt me wel aan.
0: De liefde voor muziek die knalt er altijd wel doorheen bij.
1: Zeker.
0: Dus dat
1: zeker.
0: Vind ik altijd een belangrijk onderdeel bij radio.
1: Ik heb wel eens bijvoorbeeld gedj'd op een feest.
0: Gedraaid? Oh ja.
1: Dat werkte gewoon niet.
0: Hoezo niet?
1: Ja, want stond de daadwerkelijke dj stond naast mij. En het was echt een soort mooie mensen. Was in Kaapstad, mooie, hippe mensen, weet je wel. Privileged mensen in een... in Kaapstad.
0: Ja.
1: En ik wilde gewoon alleen maar vette muziek draaien. En ik werd de hele tijd toch wel op mijn schouders getikt. Maar het moet wel allemaal even iets platter en ietsje makkelijker.
0: Ja, en het is ook natuurlijk wel een kunst weer om zo'n hele zaal dan aan te voelen. Dat kan je met je eigen muziek, weet je een beetje wat je kan doen. Maar met de liedjes van anderen en ook qua tempo en qua hoe je het allemaal in elkaar mixt en zo.
1: Ja. Ja, zeker. Dat is ook weer zo'n vak apart.
0: Ja.
1: Mijn neef is DJ en producer. Elektronische muziek. En Milio heet hij. En die heeft me daar zoveel over geleerd. En we hebben superveel raakvlakken natuurlijk.
0: En wat kan je daar toepassen dan? In jouw eigen muziek, wat hij doet?
1: Ik denk wel dat we in die zin door de jaren heen wel dingen bij elkaar hebben gezien. Dat je zegt, hey, hier kan ik wat mee.
0: Ja.
1: En hij is ook echt een muzikant. Dus dat soort dingen kan hij er gewoon makkelijk in fietsen. Maar het is echt een wereld van verschil. Ik heb via dat zien van hem ook daar zo bewondering voor gekregen. En natuurlijk heb je tegenwoordig echt de soort USB-stick DJ's die gewoon op play klikken. Maar echt het vak.
0: Ja, dat is heel knap.
1: Wauw.
0: Ja, zeker. Oké, maar dan terug naar muziek. Als we even terugblikken. Wat is een liedje wat ik voor je kan draaien nu? En ook voor de luisteraars wat iets over jou zegt van, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Waar je heel trots op bent.
1: Ja, ik zou dan heel graag wel iets van Truck draaien.
0: Ja.
1: Omdat dit is natuurlijk een plaat geweest die... Of natuurlijk, niet iedereen weet over die plaat. Luisteraars, dat is een album wat ik heb opgenomen op een 4-sporen cassette recorder.
0: Ik weet nog wel dat dit uitkwam en ik werkte toen nog bij 3FM. En we dachten echt, wat is hier gebeurd met Jelte?
1: Mijn platenlabel was pissig. Iedereen was boos.
0: Ja.
1: En ik heb daar gewoon echt mijn ziel en zaligheid in gestoken. En eigenlijk echt van het radiolandschap en het wereldje in die zin teruggekregen van wat jij hier hebt gedaan. Fuck you, weet je wel. 1 ster in de Volkskrant. Gewoon
0: echt waar, 1 ster?
1: Ja, was echt was echt pijnlijk. Maar mijn publiek, zeg maar, die... Ik denk dat heel veel mensen dat mijn beste album vinden. En daar staan 27 nummers op die ik allemaal nog steeds vaak speel. Omdat het was zo'n oprecht album. Het kwam zo...
0: Het was super rauw. Het was voor de mensen dus te rauw. Maar het was gewoon echt recht in je gezicht. En het piepte en kraakt aan alle kanten. En het is... Ja, ik vond het wel heel vet. Maar het was... Ja, omdat ik fan van je ben. Maar als je dit liedje voorbij hoorde komen op de radio... dacht je echt van... Snap is mijn radiostuk.
1: Dat snap ik helemaal. Dat is het lastige daarin. Wat er heel erg met zo'n cassette recorder werkt... is dat als je het voelt, je neemt het op... en je kan er verder ook niks mee. Nee. Het is klaar.
0: Zo vet. Ja.
1: En als ik nu een gevoel heb en ik ga het opnemen in de studio... en ik ga eraan schroeven en ik ga denken... nee, dit toch dat... ben je weken verder. Ik zit zo maanden te werken aan een nummer. En op een bepaalde manier wordt dat gevoel toch bijgeschroefd en vertaald. En misschien wordt het beter, maar... druk is gewoon heel rauw in die zin pure emotie.
0: 27 liedjes, hij duurt ook maar 57 minuten. Dus dat geeft aan dat er heel veel korte liedjes op staan. Klopt, wat zal ik doen? Want ik denk dat de mensen van Radio Veronica hebben dit nog nooit gehoord, maar wel super nieuwsgierig zijn. It's Cruel was de single volgens mij.
1: Ja, dat was de single. Dat is denk ik in die zin de best. Nou, wat misschien wel leuk is, is...
0: Kijk, als we het inleiden kunnen we alles draaien op Radio Veronica. Dus neem hem mee.
1: Wat ik het allervet zou vinden is Can't Start Crying Now.
0: Oké, want?
1: Nou, dat is denk ik een van mijn favo-nummers van die plaat. Maar om dat een keer op de radio te horen vind ik wel kicken.
0: Okay, we gaan er gewoon voor, let's go. Die doet ons wat, we zitten hier op zaterdagavond van Radio Veronica. Jet Rebel. Can't Start Crying Now.

0: Ja, ik dacht, misschien moeten we toch heel even terugkomen nog naar deze plaat op de radio.
1: Ja.
0: Wat voor periode was dit dan, Jelte, dat je dit maakte?
1: Ja, dit was een vrij heftige periode. Zeer verslaafd.
0: Ja.
1: En ook zeer eenzaam, denk ik, op een bepaalde manier. En dan dit nummer gaat ook echt van... Je gewoon eenzaam voelen in de wereld en geen aansluiting voelen met de wereld. En gewoon compleet in paniek zijn in die wereld. Ja, het is best wel intens allemaal. Ja, goed.
0: Wel heel bijzonder, toch? Het is echt een inkijkje in jouw leven toen, eigenlijk, ja. Het hele album. Zoek het vooral eens op Spotify. Het heet Truck.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Recht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. Vier journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
7: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja!
14: Echt serieus? Wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben.
18: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
21: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: Onlineveilingmeester.nl.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook

0: onderweg en je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!

0: Bob Marley hoorde je en The Wailers, Stir It Up. Daarvoor nog Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Radio Veronica's Live Club. Met Frank van der Lende.
0: Ja, en vanavond dus met Jet Rebel. Hij zit er nog steeds lekker onderuit gezakt. Hoe ziet het eigenlijk normaal zaterdagavond er tegenwoordig uit?
2: Ik probeer wel wat mensen te zien meestal. Al moet ik zeggen, het hele weekend door de weeks ding, ik heb dat zelf niet echt.
0: Geluk toch eigenlijk, dat jij zo kan leven. Dat je niet, ik zei laatst tegen iemand, ik heb altijd weekend tenzij ik aan het werk ben.
2: Ja, precies.
0: En dan dacht ik van, dat heb ik best wel goed voor elkaar. Zo voelt het voor jou denk ik ook.
2: Ja, zeker. Het is gewoon heel vaak, je hebt gewoon maandag, dinsdag vaker vrij dan zaterdag, zondag. Dus,
0: ja, zitten we weer op de zaterdagavond hier met z'n tweeën inderdaad.
2: Precies, ja. Zo,
0: maar normaal, dus je hebt eigenlijk niet echt dagen. Je gaat gewoon, als je zin hebt om s'avonds uit eten te gaan, dan doe je dat. Maar als je zin hebt om op de bank te zitten, maakt niet uit of dat maandag of
2: volledig
0: is.
2: Ja. Volledig. Ik heb daar totaal hetzelfde eigenlijk voor vakantietijd en zo. Dat is all over the place.
0: Ja, maar nu ben je wel weer lekker veel live aan het spelen. Je hebt al wat dingetjes gedaan. Wantijpop, heb je Full Color Festival. En je gaat natuurlijk in december ga je weer echt gewoon toeren. Ja. Net als vroeger.
2: Net als vroeger.
0: Kijk je daar naar uit of kijk je daar tegenop?
2: Nee, ik kijk daar echt super erg naar uit. En dan moet ik ook wel echt bij zeggen dat ik er echt in tijden niet zoveel naar uit heb gekeken als nu. Ik zit weer echt in een soort van super pure liefde voor muziek. Gewoon, ik ben gewoon, ik heb weer verkering met muziek of zo.
0: Heb je ook echt verkering eigenlijk weer of niet? Zijn dat privézaken?
2: Ja, het is complicated.
0: Oké, love it. Ja, de liefde, ja, goed. Maar je hebt weer verkering met muziek en die was even uit eigenlijk. En daardoor dus die pauze. Ja. En wat trek je dan zo aan in muziek? Waar ben je weer verliefd op geworden?
2: Ik denk gewoon deels ook de troost eigenlijk. Maar ja, ik zeg altijd over muziek, het is om de mooie dingen in het leven te vieren en de moeilijke dingen in het leven mee te verwerken. En het is gewoon precies dat. En het vindt altijd zijn plek in mijn leven als iets heel belangrijks. En ik heb tegenwoordig gewoon weer momenten dat ik het niet zie in het leven en gewoon een noot indruk op de piano en
0: gewoon zoiets doe je dan. Ik zag een mooi moment om even te wisselen qua achtergrondmuziekje. Maar ik dacht, ik voelde opeens dat je zo dat ding.
2: Maar dat is het
0: precies. Klaart het weer op.
2: Stel je baalt. Stel je hebt een kutdag. Ja, dan. Het is moeilijk om dit aan te zetten als je je kut voelt. Maar stel je zou het doen.
0: Ja, ja.
2: Dan gaat het je wel helpen.
0: Ja, zeker, zeker. En qua live, hè. Want ik heb jou vaak live gezien in mijn leven. In radiostudio's, maar ook op festivals en zo. En op een gegeven moment weet ik nog ergens. Ah, man, hoe heet het? De Beschaving in Utrecht. Want het was ooit in een heel mooi park. En toen klom je helemaal omhoog in die pilaren en zo. Ga je dat weer doen? Of zeg je, nou, ik ben ook 35. Ik ga ook gewoon rustig op een stoel zitten af en toe. Of weet je dat nog niet?
2: Nee, ja, ik ben in die zin denk ik gewoon wel echt nog steeds dezelfde persoon.
0: Ja.
2: Wat ik wel deed destijds is dat ik zo nu en dan mijn gitaar weglegde. En gewoon een beetje over het podium ging heen en weer lopen en een beetje zingen. En dat doe ik eigenlijk niet meer.
0: Hans?
2: Ik heb het idee dat ik vind het zelf heel leuk om een beetje met de microfoon over het podium te lopen. Maar ik zag mezelf door de jaren heen een beetje een soort halve crooner worden en een beetje naar het publiek wijzen met een microfoontje in mijn hand. En ergens heb ik gewoon het gevoel gehad van, dit is niet waarom mensen naar mij komen. Mensen komen naar mijn show om mij echt me helemaal kapot te zien werken. Gewoon. En dus spelen, zingen en ook en een band fronten en performen en alles tegelijk, continu gewoon op echt gewoon geen rust, gewoon
0: hard dus werken, anderhalf uur hard werken.
2: Hard werken. En, en ik denk ook dat het mijn shows ten goede komt en mijn muziek ten goede komt. Omdat ik gewoon continu op een soort van het puntje van mijn eigen stoel zit. Lang verhaal kort, met de gitaar in je handen klim je een stuk minder makkelijk in het
0: Ja, of je moet hem nog op je rug gooien zo, toch? Ja. Als je aan een band hangt.
2: Hey, dit opent wel een nieuwe deur.
0: Toch,
2: dus,
0: ja. Je gaat uiteraard dan ook je nieuwe album spelen. Die is er dan wel, denk ik.
2: In december. Ja, ik probeer daar niks over te zeggen. Nee,
0: maar het is meestal wel met elkaar gelinkt, toch? Nieuw album, een tour door het land.
2: Ja.
0: Of ben je Jet Rebel niet natuurlijk.
2: Jet Rebel die doet het. Nou, hij doet het vooral anders dan hij zelf gewend is.
0: Oh.
2: Ik ben eigenlijk altijd gewoon, hier is mijn album.
0: Ja.
2: Nu ga ik er een beetje singles releasen en zo. Maar ik heb dat gewoon helemaal geflipt. En besloten om ja, gewoon beetje bij beetje muziek te laten horen en daarin te groeien. En het werkt heel leuk eigenlijk, want ik heb nu deze single uitgebracht. En wat de volgende single gaat zijn, want ik heb super, super veel muziek.
0: Ja, dat zal wel, ja.
2: Maar dat kan voor mij ook een soort van reactie zijn op weet je wel, wat wil ik nu kwijt? En dat staat allemaal niet zo vast als dat normaliter zou zijn. En ik wil van alles kwijt.
0: Wat heerlijk, dus. Wat een vrijheid heb je. Niet alleen in je week dat je niet weet of het weekend of dinsdag is, maar ook gewoon in de muziek die je uitbrengt en hoe je live gaat spelen. Nou ja, dan wel wat nieuwe liedjes uiteraard in december.
2: Ja, dat sowieso. Ja.
0: Welke klassieker van Jet Rebel speel jij altijd als je live optreedt? Wat is jouw Stil in mij? Hè? Het van Dikhout moet altijd Stil in mij spelen. Wat is jouw Stil in mij?
2: Ja, eigenlijk is mijn Stil in mij...
0: Moeilijk metafoor dit, maar je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja. Eigenlijk is dat een track die heet Bleed Me an Ocean.
0: Ja.
2: En dat ga je niet leuk vinden, want dat nummer is meestal 15 tot 20 minuten. Dus dat is echt een prachtig nummer voor jou om in de uitzending te
0: krijgen. Ik heb hem wel live ook hier. Ik heb even Spotify aangeslingerd.
2: Misschien is hij daar een minuut of 8, 9?
0: Nee hoor, 16 minuten 40.
2: Oh, prima.
0: Ja, daar kan ik niet, niet meer wegkomen. Nee, maar ik kan er uiteraard wel een stuk van laten horen. Waar moet ik hem gewoon aanzetten? Of weet ik dan wat er gebeurt of niet?
2: Nou, eigenlijk... ja, kijk, ik kan het nummer wel een beetje uitleggen. Het is echt een reis. Het is echt een nummer waar je gewoon in meegesleurd wordt. Dus het is ook een nummer wat voor, denk ik, de eerste 8 minuten, als je het niet kent, een beetje zoiets is van, wat is deze gast aan het doen?
0: Ja, zal ik hem gewoon even aanzetten? Even kijken wat hoe het gevoel dan is bij de luisteraars.
2: Kijk, de luisteraars vinden het wel, je hoort ze juichen.
0: Ja, maar dit is, en het is blues, voel ik meteen.
2: Check, ja, 100%.
0: En dat valt bij de Veronica luisteraar sowieso goed. Maar dan de eerste 8 minuten?
2: De eerste 8 minuten zijn zoals dit. En op een gegeven moment komt er een switch in het nummer. En dan gaat het helemaal los. Het gaat het helemaal over de kop. En tegen die tijd is het bij iedereen binnengekomen. En zijn we echt samen met het publiek iets aan het maken. Daar komen we gewoon helemaal samen met de zaal. En ja, dan bereiken we echt het hoogtepunt van de avond. En,
0: is
2: en
0: wel lekker hoor, als je zo eroverheen lult. Ik heb wel radio gemaakt hoor, denk ik.
2: Ja, ik... ja, dit is een bijzonder nummer. Het is ook echt uit de lucht komen vallen. Dit is Bleed Me an Ocean. Volledig.

0: was live op Pinkpop.
1: Pinkpop, weet je nog welk jaar of niet? Dus hier staat 2019. Dus dat,
0: ja, ik denk 18 geweest
1: oh ja,
0: is.
1: Oh ja. En dit ben jij uiteraard, of niet?
0: Ja, dit ben ik. Dit is, ja. Dit is een trio.
1: Met Xander Vrienden was dit altijd.
0: Dit is, ja, Xander heeft dit gedaan. Dit is Peter Peskens op bas.
1: Okay. Okay.
0: Willem van der Krabbe op drums. En,
1: ja. Het is heilig schurk, sorry. Ik moet hem toch afronden. Dit duurt namelijk nog 10 minuten. Maar we zaten er een fantastische solo heen. Zoek hem even op Bleed Me an Ocean live op Spotify. En vooral ook even lekker maken. Want je gaat dus toeren in december met je eigen werk door alle zalen ongeveer in Nederland. Zullen we even snel doornemen?
0: Ja.
1: Breda, Mest sta je de 9 december. Daar trap je hem af. Dan ga je naar Leeuwarden, Arnhem, Enschede. Dat is allemaal 12. 17 december Heerlen. 18 december Alkmaar. Eindhoven, Venlo. En je sluit hem af in het nieuwe jaar 2027. Je hebt gewoon al plannen voor 2027.
0: Ja, sterker nog, ik heb heel veel plannen voor het jaar daarna. Waar ik helemaal niks over ga zeggen. Maar
1: was ik al bang voor.
0: Het voelt voor mezelf heel lekker om te weten dat dit gewoon alleen maar gekker en groter en dikker gaat worden. En maar december, dat heet de Peace, Love and Rock'n'Roll Tour. En dat wordt gewoon één grote viering van muziek en liefde.
1: Heerlijk. Hij is weer verliefd, Jet Rebel, op de muziek en ook op zijn eigen muziek. 7 januari trouwens, Amsterdam Paradiso. Dankjewel dat je er was, man. En wij spreken elkaar
0: snel. Dank je. Goed je te zien.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen. 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's. Vers van eigen land. 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop. Daar word je fan van. Aldi.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu.
6: Frank van der Lende.
7: Met de beste.

0: Veronica.
1: Dit is waarom ik van Veronica hou. Join the club.
0: Hier hoor je de beste muziek aller tijden.
2: Ik zet hem nog harder. Dankjewel.
0: Veronica. Adol.

John Oates en Adult Education. Adult. Daryl Hall ook nog erbij natuurlijk. Goedenavond nog steeds, het is de Live Club en ik ga fijne muziek draaien. Ook om het altijd een beetje recht te breien van al het gauw hoe met Jet Rebel vanavond. Wel echt de moeite waard om het nog even een keer te checken ook. Zeker live en daarover gesproken. Ik ga graag naar festivals, tijdje niet gedaan, want twee jonge kinderen, dan heb je allemaal andere dingen aan je hoofd en heb je al een chronisch slaaptekort. Maar het stof daalt een beetje neer en zoals ik vorig weekend op Down the Rabbit Hole, was echt gek. En tijdens Down the Rabbit Hole was ook Rock Werchter. Dat is in België een groot festival. Waarschijnlijk heb je er ooit wel eens wat van gehoord. Heel groot. Echt de 100.000 mensen bijna. Hoofdpodium stond Moby. Misschien zegt die naam niet 1, 2, 3 zo heel veel. Maar als je de begintonen hoort van zometeen van Porcelain, dan denk je, oh, die gast. En dat gebeurde dus. Hij stond daar op het podium met zijn band. En dit gebeurde er. En hij wist niet wat hem overkwam. Iedereen, alle Belgen en ik denk ook van uit Frankrijk, Nederland, noem maar op. Die toverde een lampje tevoorschijn en het was intens. Het was immens. Van links naar rechts met die lampjes. Moby en Porcelain. Met dat beeld in je hoofd klinkt hij nog lekkerder.

0: Me Now en een For Moby Porcelain. En over een mooie mix gesproken. Ze konden zichzelf eventjes aan, of in ieder geval ze laten weten dat ze er zijn.
1: Hey, wij zijn Rondé. In het weekend sta ik het allerliefst op het podium.
2: Of bij Frankie natuurlijk.
1: Bij Frankie.

0: mensen. En daarna hoor je Dead or Alive. Er mag een beetje gedanst worden. You spin me round like a record. En dan wordt het zo laat, hè?
1: Het is nu natuurlijk nog relatief vroeg, maar als het een uurtje of 10, half 11 is, dan ga je rondom het kampvuur zitten, pakt iemand de gitaar erbij en dan kan je ervan uitgaan dat deze voorbij komt. Dit is Oasis. Ik meld me volgende week weer. Wees voorzichtig met elkaar. Goed drinken, goed smeren. Tot later. Nu lekker meebladen. Wonderwall.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
10: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
9: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
11: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
12: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen
11: en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
12: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op

heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it. Even bollen, iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
5: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
6: Radio Vil-

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams. Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
11: Hakje dag!
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
18: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
18: 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.

0: Er was uren ontregeld door de branden in een kabelgoot. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. Ook raakten bijna 17.000 mensen gewond en er wordt ook nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. FIFA-baas Infantino heeft grote dromen. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 64 landen mogen meedoen aan het WK. Het zou neerkomen op 128 wedstrijden. We gaan erover nadenken, zei hij tegen de pers. Dit jaar deden voor het eerst 48 landen mee, maar Infantino vindt dat nog meer landen een kans moeten krijgen. En de Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer Bob Corby, meldt de NOS. Stoltz won 2 gouden medailles op de Olympische Winterspelen en hij zegt dat hij nu aan de toekomst moet denken met het oog op de Spelen over 8 jaar. Corby is 76. Hij is geschokt dat Stoltz niet met hem heeft overlegd. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan. En op sommige plaatsen wordt het 31 graden. En ook na het weekend zomers warm.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja.
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Kies voor Gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De beste muziek aller tijden.

0: geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10:00.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Britstijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt dan weer online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag.

Goed. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is

0: 70. Lidl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ben je ook nieuwsgierig?

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!

Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Odido. De beste muziek aller tijden.

Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
7: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
8: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
8: chicken. Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
11: Zijn we al!
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal.

0: Parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Hey.
4: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
10: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
10: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: 18 plus speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: Oh,
19: wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Als je Vodafone Mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

loterijtrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De beste muziek aller tijden.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toyota.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
5: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: retour.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bij kwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis vond het niet meer veilig voor hun medewerkers. President Zelensky heeft weer om nieuwe wapens gevraagd en vindt dat er wat moet veranderen in de afspraken daarover. Nu duurt het soms weken voor wapens worden geleverd en dat duurt Zelensky veel te lang. Vaak zijn die wapens meteen nodig. Veel steunpakketten die zijn toegezegd zouden ook nog steeds niet helemaal zijn afgeleverd. Voor mensen in Venezuela die dakloos zijn geworden na de verwoestende aardbevingen vorige maand, worden tijdelijke huizen gebouwd. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen verloren hun huis. Zij worden nu opgevangen in scholen, maar daar moet in september weer les worden gegeven. En de Argentijnse voetballer Antonio Ratin is overleden. Hij werd bekend op het WK van 1966 toen hij weigerde het veld te verlaten. Hij was al 2 keer gewaarschuwd door de scheidsrechter en moest na een 3e belediging vertrekken, maar bleef minutenlang staan. Mede daardoor werden de gele en rode kaart ingevoerd. Ratin was 89 jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Katwijk heeft het publiek na bijna 16 jaar afscheid genomen van Soldaat van Oranje. Er was een 10 minuten durende droneshow met scènes uit de musical. Soldaat van Oranje was de langslopende musical van Nederland die meer dan 4 miljoen bezoekers trok. Vanmiddag is nog een allerlaatste show voor genodigden en oud-castleden. In Tirana hebben duizenden mensen het vertrek geëist van de premier van Albanië, Edi Rama. Het was de 42e avond op rij met acties, ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune vernielen die belangrijk is voor trekvogels. En mensen zijn tegen de komst van rapper Ye naar Albanië. Er komen tijdelijke woningen voor mensen in Venezuela die hun huis verloren bij de verwoestende aardbevingen vorige maand. Ze worden nu opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet in september weer lesgegeven worden. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen werden dakloos. En in Noorwegen heeft de politie geblunderd bij de zoektocht naar een vermiste man van 85. Hij was verdwenen uit een zorgcentrum. Midden in de nacht dachten ze hem te hebben gevonden in datzelfde zorgcentrum, maar dat bleek later om iemand anders te gaan. Uren later werd hij alsnog gevonden, toen wel de goede man, aldus de politie. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Overdag weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Engeland had een verlenging nodig tegen Noorwegen om de halve finale op het WK te bereiken. Na 90 minuten stond het 1-1, al werd de Noorse goal nog afgekeurd na een overtreding van Haaland. In de verlenging werd het 2-1 door Bellingham. Noorwegen kwam nog nooit zo ver op een WK. Om 3:00 speelt Argentinië tegen Zwitserland. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een Britse oud-politicus van Reform UK, van Nigel Farage. Het is een 28-jarige man die ruim 400 kilometer van de moordplek werd aangehouden. De politie denkt dat het geen politieke moord was en er zijn ook geen aanwijzingen voor terreur. Een 26-jarige man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran. En het is nu echt klaar met Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling voor publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen er scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.